0: is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.

0: Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Rustig, tikke rustig, mijn drie. Rustig, rustig.
2: Omwikkama.
1: Oei, omwikkama. Fai omwikkama.
2: Ruwaka dabe, ai, go.
1: Hey, tik alasan. Ugo snel, tik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe.
2: Oke, Arkino, taie bek. Wat tikke mi?
1: Ja, want daar kwam voor mako tikusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Maar wat san, goede eerlijk. If I be de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou, man?

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag...

Geliefden, ik groet u allen in de wonderbare naam van Koning Jezus. Mijn naam is broeder Robin Misijan van gemeente Betel op een Roem. We zijn aan de Matapika straat nummer 6, Marowene project. Vandaag wil ik u bemoedigen vanuit Gods woord met het thema gebed. Lubiwang adi belangrijk voor Biggie. Geliefden, we leven in een boze wereld. We leven in een wereld waar de Bijbel zegt dat de duivel is gekomen om te stelen, te slachten en te vernietigen. En helaas gebruikt de vijand mensen. Geliefden, het is belangrijk om te bidden. Het is belangrijk om te bidden voor uzelf. Het is belangrijk om te bidden voor uw familie. Het is belangrijk om te bidden voor uw gezin. Het is belangrijk om te bidden voor uw business. Om te bidden voor uw gezondheid. Geliefden, we leven in een boze wereld. De Bijbel zegt de duivel is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen. Maar de Heer Jezus is gekomen omdat wij leven en leven in overvloed mochten hebben. Zo, daarom is het belangrijk om te roepen tot deze God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God van hemel en aarde. De schepper van hemel en aarde. Geliefden, sommige mensen zeggen er is geen God. Sommige mensen zeggen God bestaat niet. Geliefden, wanneer wij kijken rondom ons heen, dan zien we dat de gebouwen door mensen gemaakt zijn. Dan zien we dat de wegen door mensen gemaakt zijn. Dan zien we dat de kleding die wij dragen door mensen gemaakt zijn. Dan zien we dat de auto's die wij rijden door mensen gemaakt zijn. Geliefden, het is onmogelijk dat wij mensen gewoon uit het niets zijn bestaan. De Bijbel zegt God schiep Adam en Eva. De Bijbel zegt God schiep Adam en Eva. God is de schepper van wij mensen. God heeft ons mensen geschapen. Maar de Bijbel zegt er is zonde in de wereld gekomen. En er is een breuk gekomen in die relatie. Er is vijandschap gekomen tussen God en mensen. Maar de Bijbel zegt Jezus is daarom gestorven aan het kruis. Opdat wij verzoend mogen worden met God, opdat wij die relatie met God hersteld kon worden. De Bijbel zegt Jezus, de loon van de zonde is de dood. De loon van de zonde is de dood. Maar Jezus is gekomen om die loon van de zonde te betalen. Is dat niet geweldig? Jezus is gekomen om de loon van de zonde te betalen. Zodat wij niet meer hoeven te sterven in onze zonde. Maar dat wij kunnen leven in Christus Jezus. Halleluja. Geliefden, het is belangrijk om te bidden. Het is belangrijk om een leven van gebed te hebben. We bidden niet dat andere mensen mogen sterven. Maar we bidden voor ons en onze naasten. We bidden voor onszelf en we bidden ook voor onze vijanden. De Bijbel zegt, heb je vijanden lief en bid voor ze. Want ze weten niet wat ze doen. Veelal proberen mensen kwaad te doen met de anderen. Maar het is uit onwetendheid. Omdat wij zijn allemaal schepselen van de Heer. Maar de Bijbel zegt, hun die hem aangenomen hebben. Hun die zijn zoon hebben aangenomen. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Ik wil u bemoedigen deze dag. Doet u uw best. Maak die stap om een kind van God te worden. Maar doet uw best. Accepteer Jezus in uw leven. Zodat u een kind van God kan worden. De Bijbel zegt, allen die hem aangenomen hebben, Jezus Christus, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Het maakt niet uit welke positie u bekleedt. Het maakt niet uit wie u bent in deze samenleving. Maar u heeft gebed nodig. Het is belangrijk om te bidden. Het is belangrijk om een gebedsleven te hebben. Ik wil u bemoedigen deze dag om te bidden. Om te bidden, om op uw knieën te gaan en te bidden, om te roepen tot deze God. Om deze God te loven, te danken voor wat hij elke dag doet. Geliefden, God doet wonderen. God maakt een weg waar er geen weg is. Het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij nog niet zijn omgekomen. Dat wij niet gestorven zijn. Het is de hand des Heren dat over uw leven waakt. Het is belangrijk
Het kost u niks om op uw knieën te gaan en God te danken voor uw leven. En God te danken voor de dag van morgen. En God te danken voor wat je al hebt. Sommige mensen maken planningen van waar ze willen zijn over een jaar, over 5 jaren. Maar begint God te danken over waar je nu bent. Begint God te danken wat je ook meemaakt. Begint God te danken voor wat je meemaakt. Begint God te danken, want door bepaalde dingen die wij meemaken, worden we sterk. Door bepaalde dingen die we hebben meegemaakt, bepaalde dingen waardoor wij zijn heen gegaan, heeft gemaakt dat wij vandaag sterker zijn dan gisteren. Het maakt niet uit wat u meemaakt. Ik wil u bemoedigen om te bidden, om Gods aangezicht te zoeken. Ik wil met u lezen Psalm 109 vers 26. En daar zegt David: help mij, Heere, mijn God, verlos mij naar uw goede tierenheid. Vers 27, opdat zij erkennen dat dit uw hand is. Isabi, ja, David, ik karnak daro. En David zegt aan de Heer: verlos mij. Laat het duidelijk zijn dat dit het hand is van u, Heer. En ik kan u zeggen, als u de Heer aanroept, als u gaat bidden, gaat God duidelijk zijn hand laten zien in uw leven. Petrouan betak ino mag libimoro. Zeg God dat u wel mag leven. Waar anderen uw voet op van deze aardbodem willen weghalen, zal God ervoor zorgen dat u in leven blijft. God zal ervoor zorgen dat u in goede gezondheid bent. Want we leven in een wereld van ziekte. We leven in een wereld van noden. Maar als we tot de Heer roepen, zorgt hij ervoor dat we een rustig leven kunnen leiden. Amen. David zegt verder in vers 29. Dat mijn belagers met smaad bekleed worden en zich in hun schande hullen in een mantel. Vers 30 zegt: ik zal de Heere met luider stem loven. Ik zal hem lof zingen te midden van velen. Want hij staat aan de rechterhand van de armen om hem te verlossen van wie hem veroordelen. Geliefden, kan de adidat tras mij oordeel je. Kan dat de zodat sma e wies ogrig je. Maar if you apwaal gebedsleven, me want te you taki noti no man do you. If you apwaal libi voor gebed, if you apwaal gebedsleven, het kost u niks. Om 2 uur in de ochtend op te staan en op uw knieën te gaan. En zeg: Heer, ik dank u voor deze dag. Heer, ik dank u voor de dag van morgen. Geliefden, ik wil u vragen, ik wil u bemoedigen om een gebedsleven te hebben. Want het is de Heer die ons beschermt. Soms hebben we geen ogen genoeg. Soms hebben we geen handen en voeten genoeg. Maar het is God, de hogere wezen van hemel en aarde, die ons kan beschermen. Die ons kan genezen. Die ons een goede toekomst kan geven. Dus we kunnen onze planningen maken. We kunnen onze strategieën uitstippelen. Maar als de Heer niet aan jouw zijde is, zal je het niet ver maken. Als de Heer ons niet bewaakt, halleluja. Vele mensen zijn gaan slapen, maar zijn niet meer opgestaan. Vele mensen dachten dat ze de dag van morgen zouden zien, maar hebben de dag van morgen niet gezien. Geliefden, laten we tot God bidden in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Laten we tot hem roepen. Laten we hem bedanken voor wat hij al gedaan heeft en voor wat hij nog in petto heeft voor ons. Geliefden, nu bemoedig je. Als u deze Jezus nog niet kent, haast u om deze Christus Jezus in uw leven te ontmoeten. Uit te nodigen. Nodig hem uit om in uw hart te komen wonen. Vraag hem om u te vergeven van al uw zonden. Want we zijn allemaal zondaars. We hebben Christus nodig. We hebben het bloed van het lam nodig. Christus heeft zijn bloed gegeven. Opdat wij gereinigd konden worden met zijn bloed. Opdat wij vergiffenis zouden ontvangen. Door Christus Jezus kunnen wij vergiffenis ontvangen. Wij zijn allemaal zondaars, zegt de Bijbel. We hebben allemaal genade van God nodig. Geliefden, het maakt niet uit hoe oud je bent. Het maakt niet uit wie je bent. Maar maak deze stap nog om tot de Heer te naderen. Om zijn aangezicht te zoeken. Het is belangrijk om te bidden. We zien dat David een man naar Gods hart was. Omdat David wist waar zijn kracht was. David wist tot wie hij moest roepen. David wist dat het is goed om vrienden te hebben. Het is goed om vele mensen te kennen. Maar het is ook goed om in relatie te staan met deze hogere wezen, Jehovah.
Het is belangrijk om in relatie te staan met deze God, halleluja, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik wil u bemoedigen, als u nog geen gemeente bezoekt, bezoekt u een gemeente. Als u de Bijbel nog niet leest, begin u de Bijbel te lezen. Begin uw eigen onderzoek te doen. En de Heer zal zich aan u openbaren. Halleluja, ik wil u bemoedigen. Roep u tot God en u zal een goede toekomst hebben. In Jezus' naam. Amen.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: The notification on LIM.
2: Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: je een sausje bij?
1: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is stil on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
1: Lim FM, de andere radio.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Limb Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: The notification on Limb.
2: Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant.
3: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moen. Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant.
4: U luistert naar LIM FM op 91.7, de andere radio.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bacanatori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bacanatori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu, tide da unkon doro baka, nanga na beskopu, oftewel na odo funadei. En a beskopu ftide, eleru taki, uno mus fusuku eleng na ini okro bravu. En dat wil zeggen, je moet geen spijkers op laag water zoeken. Nos suku eling. Na ini okro bravu. Sure.

0: saus erbij.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
2: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 25 augustus, cassavesoep met kip, boulangerie met gerookte kip, kimchi kip en zoute vis moxalesi met gebakken vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Take out only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Meis, Afgedraaid, Gehoord en Beluisterd. Number 1 on Lim on Pieterburg. Number 1.
1: Number 1.

0: Ja, ma?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar deze no man zijn €50 gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo lange in mi beren.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomusu, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De cello, na imie si ibroka gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, if i bosena €100 ete, zorgu dat i duen via Cari Transfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dem sabi. Wat a service geweldig. De oorus malet mi de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni si bosen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
0: Mama!
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
3: Hey, Biggie, stel op. Want if you want professional junta, na een browser in de man. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. Safety through innovation.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFMSU.com. Vandaag is dinsdag 25 augustus. We starten het nieuws met de president-commissaris van de Kanawaima Ferry Service Incorporation, dat is Yamesh Angulal. Met hem hebben we gesproken over de situatie te Nikeri, omdat de MV Kanawaima een vaarverbod is opgelegd door de MAS, de Maritieme Autoriteiten Suriname, die heeft aangegeven dat de MV Kanawaima niet voldoet aan alle veiligheidsnormen en daarom niet mag varen. Yamesh Angulal gaf ons de volgende informatie.
1: De eerste vaarverbod toen wij kregen, hadden we x aantal punten die wij moesten voldoen. Wij hebben die 5 punten voldaan, nadien is het opgegeven. En tot ons schrik hebben wij dan afgelopen donderdagavond, tegen 8 uur denk ik was het, hebben we weer een schrijven gekregen dat de vaarverbod ingaat per vrijdag. En voor ons was het ook nu een schrikmoment, omdat we pas 8 uur in de avonds dat bericht kregen. We hebben niemand voorbereid en de communicatie was ook niet precies. Hoe? Waarom? Want wij hebben ook ons best gedaan om met MAS steeds in contact te komen. Maar we zien dat MAS toch wel e-mails stuurt of brieven stuurt. Maar er komen aan de andere kant geen reactie op onze brieven. Want wanneer je een brief stuurt en wij voldoen aan die punten, we schrijven een reactie, verwachten wij aan de andere kant ook dat u naar ons doorschrijft. Dat oké, heren, jullie hebben aangegeven, dit zijn de 5 punten, maar onze constatering geven deze dingen aan. Dus we hebben het heel weekend nog gelobbyd om een x-aantal zaken nog in orde te krijgen, wat wij dachten, wat wij probeerden. Dus we hebben daaraan gewerkt. En ook hoe al eerder hadden vermeld dat er diktemetingen uitgevoerd zouden worden op maandag. Dus dat zijn we ook in volle toeren zijn we daarmee bezig. Maar laat me terug even komen dat van vrijdag, toen we nog vrijdag, donderdagavond het bericht kregen, hebben we vrijdag nog geprobeerd om met MAS te praten, om hun door te geven dat, kijk, geef ons tenminste voor die 3 dagen, die vrijdag, zaterdag en zondag, dispensatie, zodat wij de gestrande passagiers toch kunnen helpen. Begrijpt u dat ze gewoon de oversteek doen, maar ja, we kregen maar geen antwoord. Of er werd gereageerd, we zullen terugkoppelen met ons team. Maar ja, we kunnen ook niet de hele dag wachten. Dus zo is het weekend ook voorbij gegaan. Gisteren is het ons wel gelukt om met MAS in contact te komen. We hebben afspraken gemaakt. En weer moet ik zeggen, in de avond kregen we een 7-tal punten die wij moeten voldoen. Inmiddels vanmorgen hebben we de reactie ook gestuurd naar hun, dat we inmiddels die punten ook hebben gedaan. Dus wij hebben dan voor dispensatie ook gevraagd voor 6 dagen. Laat me zo zeggen, tot en met zondag. En als alles goed gaat, als MAS eens is, moeten we vandaag al met de vaart beginnen, zodat die mensen die gestrand zijn, geholpen kunnen worden.
0: Maar wat was er mis met de boot?
1: Kijk, we hebben een marine surveyor genomen, meneer Waldo. Hij heeft volgens zijn regels aangegeven, er is niks mis, de boot mag ingezet worden. Vanuit Guyana, de maritieme autoriteit van hun, Marit, heeft ook een rapport gemaakt, heeft ook hetzelfde aangegeven. Dus het is van MAS dat wij qua veiligheidseisen, brandblusapparaat, veiligheid en die soort zaken in orde moeten maken.
0: Ik heb begrepen dat de boot reparaties moest ondergaan bij de SDSM. Klopt dat?
1: Juist. En dat is de dock. Toch? Dat noemen we wanneer de boot naar de dock gaat. Maar voordat de boot naar de dock gaat, zijn er x aantal zaken die wij van Kanawaima in orde moeten maken. En dat hadden we ook inmiddels in onze planning. Een van de zaken is dat de boot zeewaardig moet zijn. En als het zeewaardig is, moet MAS terugkomen om de boot te keuren, zodat het via de zee naar SDSM gaat. Dus dat was in de planning, dat is 1. Het volgende is, wanneer de MV Kanawaima uit de vaart gaat, dan komt er een vessel vanuit Guyana, dat is de Sandaka. En de Sandaak, dat is van de Guyanese. De Sandaak is momenteel ook in de dok, in Guyana op zichzelf. Dus zodra dat vrij was, dan zou het terugkomen. Maar doordat onze planning nu in de war is, door dit stopverbod, dan weet u dat we dan nu haastig over x aantal zaken snel moeten terugkoppelen. Dus dat was het op zichzelf. Wij hadden alles al in de planning voor de dok, maar door deze vaarverbod is dat stukje even alles in de war.
0: Na deze hele situatie gaat er nog een moment komen waarbij de Kanawaima weer uit de vaart zal gaan, maar dit keer om naar de dok te gaan.
1: Yes, helemaal correct.
0: Ja, en hoe is de situatie daar te Nikeri, Soudrain, als ik het goed heb? Ik heb begrepen dat er een lange rij is met passagiers, mensen die de oversteek moeten maken.
1: Yes, dat is helemaal correct. We hebben een registratie waarbij we 300 plus mensen aan passagiers hebben. Dus dat kan ik u met u wel delen. Dus het is een heel, heel trieste situatie die wij daar hebben. En daarom hebben wij sinds vorige week geprobeerd om met Mas te praten dat, heren, give us some time, geef ons dispensatie zodat we deze mensen helpen. We hebben zelf ook gevallen dat er een zwanger vrouw is. En kijk, er is ook een baktrak roepen, we promoten het niet, maar een zwangere vrouw kunnen we ook niet meesturen met baktrak. Dat lukt niet, u weet, met die golf en al. Dus ja, kort gezegd, we vinden het heel triest wat we meemaken. En daarom vraag ik ja nogmaals aan de MAS dat zij toch wel ons helpen. Of niet, Kanawaima of het de passagiers helpen de situatie van hun kind. En dat we de dispensatie krijgen, zodat de mensen veilig terug naar hun huis kunnen. En ook de Surinamers van die andere zijde terugkomen naar hun land.
0: Ja, dus als alles goed zit, vaart de Kanawaima vandaag weer.
1: Als, laat me het ja duidelijk aangeven, we hebben ons schrijven al gestuurd naar de MAS. Het is MAS die ons nu moet zeggen, yes, jullie mogen varen. En nog iets wil ik aangeven. De vaarverbod is ingegaan, MAS heeft het aangegeven en ze hebben ook de politie gemeld. En de politie is daar op locatie, dus pas als MAS aan de politie ook doorgeeft, heren, de boot mag varen, dan pas mogen wij op zichzelf varen. Wij van Kanawaima kunnen niet naar de politie gaan stappen en zeggen, hey politie, we mogen varen. De politie moet het formeel vanuit vanuit MAS aanhoren.
0: Yamesh Angulal, de president-commissaris bij de Kanawaima Ferry Service Incorporation. Volgens Angulal zal de Kanawaima, als alles goed zit, als de MAS ingaat op de brief van de Kanawaima, dan zal de Kanawaima vandaag nog kunnen varen. We vervolgen deze nieuwsuitzending met Max Bayuku. Hij is de ondervoorzitter van de bond van CEVIHAS. CEVIHAS, de centrale voor vissershavens in Suriname. De bond die vraagt aandacht voor enkele dringende problemen bij het bedrijf. Volgens Bayuku worden pensioenen op het salaris ingehouden, maar worden deze gelden niet afgedragen aan de pensioenmaatschappij.
2: Het zijn twee belangrijke issues. De eerste is dat van onze pensioen. Die wordt ingehouden van onze salaris, maar dat wordt niet overgedragen aan Assuria. En ten tweede is dat van de benoemingen binnen het bedrijf. Er werden mensen overgeslagen die jaren in dienst zijn. En mensen bevoordelen die pas in dienst zijn. En mensen die pas in dienst zijn, starten met een hoger salaris dan mensen die al jaren zijn. Dus dat is zo een beetje het probleem van het personeel.
0: Als we toch even stil blijven staan bij dat van de pensioenen. Ik heb begrepen dat het geen probleem van nu is. Dit probleem speelt al een aantal jaren. Klopt dat?
2: Klopt, ja. Het speelt vanaf 2021. Maar we wisten dat niet. Dus afgelopen jaar zijn we erachter gekomen dat de pensioengelden niet worden overgedragen aan Assyria. En volgens informatie hebben Assyria meerdere malen aan de bel getrokken, briefje gestuurd naar de leidinggevende, maar er werd geen gehoor gegeven.
3: En wat is het gevolg? Zijn gepensioneerden in problemen gekomen?
2: Inderdaad, het is begonnen bij 2021. En wanneer iemand of mensen nu met pensioen gaan, dan krijgen ze hun pensioenkelder tot 2020. Want vanaf 2021 is er geen geld overgemaakt aan de verschillende maatschappij. Dat is het probleem.
3: En hoe reageert de directie zelf? Hebben jullie dit aangekaart bij de directie?
2: Ja, als bestuursleden hebben we in elke meeting met de directeur dit aangekaart. En hij gaf telkens dat het goed komt. Maar tot nu toe hebben we niets opgemerkt.
3: En is het bij jullie bekend? Want als die gelden niet worden gestort bij Assyria, waarvoor worden ze dan wel gebruikt?
2: Ja, dat moet de directeur wel antwoorden daarop geven. Want inderdaad, als je dat geld wordt ingehouden en het wordt niet overgedragen, dan is de vraag, waar is dat geld?
3: Ja.
2: Dus zij zelf moeten antwoord geven op die vraag.
3: Dat andere probleem, dat van de benoemingen binnen het bedrijf. Vanaf wanneer speelt dit fenomeen?
2: Niet lang terug hoor, niet lang terug. Dat er mensen worden benoemd die pas in die zijn. Laten we zeggen, dit jaar nog.
3: Om hoeveel personen gaat het om en bij?
2: Als ik tel, dan zo ongeveer 5 tot 6 personen. Ongeveer 5 zo.
3: En het probleem is dat zij gelijk in hoge posities, op hoge posities worden geplaatst. Zeg ik het correct?
2: Ja, ze krijgen benoemingen. En een hoge positie, dat blijft hetzelfde. Nou, vandaar dat we de pers hebben uitgenodigd gisteren om ons zakje te doen. Omdat de mensen zijn ontevreden. En ongerust.
3: En zal het alleen bij een zegje blijven of gaan jullie in actie? Hoe zit dat?
2: Nee, omdat waar nu het bedrijf in een soort financiële situatie is verkeerd, denken we nu niet in actie. We denken meer om te praten tot een oplossing. En we hebben morgen, de minister heeft ons morgen uitgenodigd. Voor een meeting, voor een bespreking. Dus we kijken uit wat morgen in de bus komt.
0: Max Bayuku, hij is de ondervoorzitter van de bond bij de CVH's. CVH's, de centrale voor vissershavens in Suriname. De bond die vraagt aandacht voor een tweetal problemen. Het eerste probleem, dat is het inhouden van pensioengelden op het salaris van het personeel. Maar deze gelden worden niet afgedragen aan de pensioenmaatschappij. Een ander probleem waarmee de bond zit, zijn personen die pas in dienst treden, die gelijk in een toppositie worden geplaatst. De WOOW, de werknemersorganisatie Openbare Werken, die heeft alle rechtszaken tegen de staat Suriname en in het bijzonder het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening ingetrokken. Het gaat om werknemers die in de periode van 2020 naar huis zijn gestuurd. We hebben daarom getracht om met de voorzitter te praten, Michael Salons. Hij vertelde ons meer.
4: De aanleiding is het, mijn brief heeft het ook al duidelijk aangegeven. De aanleiding is omdat de financiën niet meer toereikend is om een hoger beroep aan te gaan. En nog andere zaken die nog moeten betaald worden bij de rechter. Ja? Maar ik heb dan de mensen gevraagd voor een bijdrage van 1500 SRD. En dan zou ik de zaken normaal laten doorgaan. Maar ja, van die groep van 157 mensen moet het zijn, dacht ik. Ja, hebben maar 11 een bijdrage gedaan. En dat gaan de kosten niet dekken. Dus ja, ik heb gedacht, oké, dan ga ik het maar stopzetten hoor.
3: Maar voordat u het hebt stopgezet, hebt u wederom gevraagd, gecheckt met de mensen om dat bedrag te betalen?
4: Ja. Dus die 11 hebben maar betaald. Ik heb de gelegenheid gegeven een hele week lang om overmaking te doen. Ja, om overmaking te doen. Maar op een gegeven moment hebben zij het niet gedaan.
3: En hoe staat het nu met de personen? Want ze waren thuisgezet en daarom hebben ze een rechtszaak aangespannen. Of zou er een rechtszaak worden aangespannen? Maar hoe staat het nu met ze? Hebben ze elders werk gevonden?
4: Ze willen allemaal dat de zaak doorgaat. Maar die bijdrage gedaan. En ik kan het niet meer betalen uit mijn kas, want ik krijg problemen met mijn bestuur. Die mensen hebben nooit contributie betaald. Ik heb het uit vrije wil gedaan vanaf 2020. En op een gegeven moment, zeg mijn bestuur, we kunnen het niet blijven betalen. Een paar hebben wel bijbaantjes, want ze kunnen geen werk vinden, want ze zijn nog niet uitgeschreven van het ministerie zelf.
3: Ik las ergens zo een reactie van een persoon. Omdat het minister Tsang is en die mannen zijn goed op elkaar, politiek. Daarom zijn de zaken teruggetrokken. Maar nu blijkt dat dus niet klopt.
4: Ja, het klopt helemaal niet. Ik ga nu eerlijk zeggen en daarom ga ik het nu hard zeggen. Eenmaal u bent gekomen met die reactie, ga ik het nu heel eerlijk zeggen. Ik heb gedacht, ja, dat wanneer, ik ga precies zeggen, onze partij, want in die periode waren het NDP'ers die waren aangetrokken toen ik Noerman met ze thuis gezet. Ja? En iedereen kent maar zijn NDP'er, dus zeg, mij maakt niet meer uit. Ja? Dus ik hoef niet onder toestoelen of banken te zetten. Daar heb ik gedacht dat de minister die komt bij OW en die peer is, dat het nu al in orde moet zijn. Vanaf het begin van de minister ben ik met hem bezig. En het is nu al een jaar verder. Ja? En die mensen zijn nog niet geholpen. Ja? Ik heb zelf een bericht gezet in die groep van me. Want iemand heeft diezelfde opmerking naar me toe gemaakt. Ja? Ik heb gezegd van kijk luister. Ja? Ik ga de pers ingaan. En de president gaat dit bericht ook lezen. Want ik heb het gezet in een groep. Waar de president ook aanwezig is. De president, de mensen hebben gestemd voor de president. Ze hebben gestemd voor de minister. Ze hebben gestemd voor de DNA-leden. Ja? Niemand die ze helpt. Ja? Ik ben niet op een lijst voorgekomen. Men heeft niet voor mij gestemd. Ik heb nooit op een lijst voorgekomen. Ja? Waarom moet het zo lang duren? Al een jaar zit deze regering, waarbij de NDP de lead heeft. En die mensen zijn nog niet geholpen. Ja? Dus ik ben teleurgesteld daarin.
0: Michael Salons, de voorzitter van de werknemersorganisatie Openbare Werken. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 25 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is in precies €100 no mo gym.
1: Maar dat had ik je beloofd.
2: Maar die no man zijn na €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomoso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if you bossen a €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Want een service geweldig. De Oerusmalek met je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
1: Mama!
3: Rustig, dikke rustig, Maidrea. Rustig, rustig.
4: Omwikama.
3: Oei, omwikama.
4: Waarom omwikama? Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan. Goe snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik in mee.
3: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
4: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
3: Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op LIM FM 91.7 en LIMFM.com. Vandaag is dinsdag 25 augustus. We starten het nieuws met de president-commissaris van de Kanawaima Ferry Service Incorporation, dat is Yamesh Angulal. Met hem hebben we gesproken over de situatie te Nikeri, omdat de MV Kanawaima een vaarverbod is opgelegd door de MAS, de Maritieme Autoriteiten Suriname, die heeft aangegeven dat de MV Kanawaima niet voldoet aan alle veiligheidsnormen en daarom niet mag varen. Yamesh Angulal gaf ons de volgende informatie.
1: De eerste vaarverbod toen wij kregen, hadden we x aantal punten die wij moesten voldoen. Wij hebben die 5 punten voldaan, nadien is het opgegeven. En tot ons krik hebben wij dan afgelopen donderdagavond, tegen 8 uur denk ik was het, hebben we weer een schrijven gekregen dat de vaarverbod ingaat per vrijdag. En voor ons was het ook nu een schrikmoment, omdat we pas 8 uur in de avonds dat bericht kregen. We hebben niemand voorbereid en de communicatie was ook niet precies. Hoe? Waarom? Want wij hebben ook ons best gedaan om met MAS steeds in contact te komen, maar we zien dat MAS toch wel e-mail stuurt of brieven stuurt, maar er komen aan de andere kant geen reactie op onze brieven, want wanneer je een brief stuurt en wij voldoen aan die punten, we schrijven een reactie, verwachten wij aan de andere kant ook dat u naar ons durft schrijft dat oké, heren, jullie ze hebben aangegeven dit zijn de 5 punten, maar onze constateren geven deze dingen aan. Dus we hebben het heel weekend nog gelobbyd om een x-aantal zaken nog in orde te krijgen, wat wij dachten, wat wij probeerden. Dus we hebben daaraan gewerkt. En ook hoe al eerder hadden vermeld dat er diktemetingen uitgevoerd zouden worden op maandag. Dus dat zijn we ook in volle toeren zijn we daarmee bezig. Maar laat me terug even komen dat van vrijdag, toen we nog vrijdag, donderdagavond het bericht kregen, hebben we vrijdag nog geprobeerd om met MAS te praten, om hun door te geven dat, kijk, geef ons tenminste voor die 3 dagen, die vrijdag, zaterdag en zondag, dispensatie, zodat wij de gestrande passagiers toch kunnen helpen. Begrijpt u dat ze gewoon de oversteek doen? Maar ja, we kregen maar geen antwoord. Of er werd gereageerd, we zullen terugkoppelen met ons team, maar ja, we kunnen ook niet de hele dag wachten. Dus zo is het weekend ook voorbij gegaan. Gisteren is het ons wel gelukt om met MAS in contact te komen. We hebben afspraken gemaakt. En weer moet ik zeggen, in de avond kregen we een 7-tal punten die we moeten voldoen. Inmiddels vanmorgen hebben we de reactie ook gestuurd naar hun, dat we inmiddels die punten ook hebben gedaan. Dus wij hebben dan voor dispensatie ook gevraagd voor 6 dagen. Laat me zo zeggen tot en met zondag. En als alles goed gaat, als MAS eens is, moeten we vandaag al met de vaart beginnen. Zodat die mensen die gestrand zijn, geholpen kunnen worden.
0: Maar wat was er mis met de boot?
1: Kijk, wij hebben een marine surveyor genomen, meneer Waldo. Hij heeft volgens zijn regels aangegeven, er is niks mis, de boot mag ingezet worden. Vanuit Guyana, de maritieme autoriteit van hun, Marit, heeft ook een rapport gemaakt, heeft ook hetzelfde aangegeven. Dus het is van MAS dat wij qua veiligheidseisen, brandblusapparaat, veiligheid en die soort zaken in orde moeten maken.
0: Ik heb begrepen dat de boot reparaties moest ondergaan bij de SDSM. Klopt dat?
1: Juist. En dat is de dock. Toch? Dat noemen we wanneer de boot naar de dock gaat. Maar voordat de boot naar de dock gaat, zijn er x aantal zaken die wij van Kanawaima in orde moeten maken. En dat hadden we ook inmiddels in onze planning. Een van de zaken is dat de boot zeewaardig moet zijn. En als het zeewaardig is, moet MAS terugkomen om de boot te keuren, zodat het via de zee naar SDSM gaat. Dus dat was in de planning, dat is 1. Het volgende is, wanneer de MV Kanawaima uit de vaart gaat, dan komt er een vessel vanuit Guyana, dat is de Sandaka. En de Sandake, dat is van de Guyanese. De Sandake is momenteel ook in de dok, in Guyana op zichzelf. Dus zodra dat vrij was, dat zou het terugkomen. Maar doordat onze planning nu in de war is, door dit stofverbod, dan weet u dat we dan nu haastig over x aantal zaken snel moeten terugkoppelen. Dus dat was het op zichzelf. Wij hadden alles al in de planning voor de dok, maar door deze vaarverbod is dat stukje even alles in de war.
0: Na deze hele situatie gaat er nog een moment komen waarbij de Kanawaima weer uit de vaart zal gaan, maar dit keer om naar de dok te gaan.
1: Yes, helemaal correct.
0: Ja, en hoe is de situatie daar te Nikeri, Soudrain, als ik het goed heb? Ik heb begrepen dat er een lange rij is met passagiers, mensen die de oversteek moeten maken.
1: Yes, dat is helemaal correct. We hebben een registratie waarbij we 300 plus mensen aan passagiers hebben. Dus dat kan ik u met u wel delen. Dus het is een heel, heel trieste situatie die wij daar hebben. En daarom hebben wij sinds vorige week geprobeerd om met Mas te praten dat heren, give us some time, give us dispensatie, zodat we deze mensen helpen. We hebben zelf ook gevallen dat er een zwanger vrouw is. En kijk, er is ook een baktrak roepen, we promoten het niet, maar een zwangere vrouw kunnen we ook niet meesturen met baktrak. Dat lukt niet, u weet, met die golf en al. Dus ja, kort gezegd, we vinden het heel triest wat we meemaken. En daarom vraag ik ja nogmaals aan de MAS dat zij toch wel ons helpen. Of niet, Kanawaima of het de passagiers helpen de situatie van hun kind. En dat we de dispensatie krijgen, zodat de mensen veilig terug naar hun huis kunnen. En ook de Surinamers van die andere zijde terugkomen naar hun land.
0: Ja, dus als alles goed zit, vaar de Kanawaima vandaag weer.
1: Als, laat me het ja duidelijk aangeven, we hebben ons schrijven al gestuurd naar de MAS. Het is MAS die ons nu moet zeggen, yes, jullie mogen varen. En nog iets wil ik aangeven. De vaarverbod is ingegaan, MAS heeft het aangegeven en ze hebben ook de politie gemeld. En de politie is daar op locatie, dus pas als MAS aan de politie ook doorgeeft, heren, de boot mag varen, dan pas mogen wij op zichzelf varen. Wij van Kanawaima kunnen niet naar de politie gaan stappen en zeggen, hey politie, we mogen varen. De politie moet het formeel vanuit vanuit MAS aanhoren.
0: Yamesh Angulal, de president-commissaris bij de Kanawaima Ferry Service Incorporation. Volgens Angulal zal de Kanawaima, als alles goed zit, als de MAS ingaat op de brief van de Kanawaima, dan zal de Kanawaima vandaag nog kunnen varen. We vervolgen deze nieuwsuitzending met Max Bayuku. Hij is de ondervoorzitter van de bond van CEVIHAS. CEVIHAS, de centrale voor vissershavens in Suriname. De bond die vraagt aandacht voor enkele dringende problemen bij het bedrijf. Volgens Bayuku worden pensioenen op het salaris ingehouden, maar worden deze gelden niet afgedragen aan de pensioenmaatschappij.
2: Het zijn twee belangrijke issues. De eerste is dat van onze pensioen. Die wordt ingehouden van onze salaris, maar dat wordt niet overgedragen aan Assuria. En ten tweede is dat van de benoemingen binnen het bedrijf. Er werden mensen overgeslagen die jaren in dienst zijn en mensen bevoordelen die pas in dienst zijn. En mensen die pas in dienst zijn, starten met een hoger salaris dan mensen die al jaren zijn. Dus dat is zo een beetje het probleem van het personeel.
0: Als we toch even stil blijven staan bij dat van de pensioenen. Ik heb begrepen dat het geen probleem van nu is. Dit probleem speelt al een aantal jaren. Klopt dat?
2: Klopt, ja. Het speelt vanaf 2021. Maar we wisten dat niet. Dus afgelopen jaar zijn we erachter gekomen dat de pensioengelden niet worden overgedragen aan Assyria. En volgens informatie hebben Assyria meerdere malen aan de bel getrokken, briefje gestuurd naar de leidinggevende, maar er werd geen gehoor gegeven.
0: En wat is het gevolg? Zijn gepensioneerden in problemen gekomen?
2: Inderdaad, het is begonnen bij 2021. En wanneer iemand of mensen nu met pensioen gaan, dan krijgen ze hun pensioengelden tot 2020. Want vanaf 2021 is er geen geld overgemaakt aan de verschillende maatschappijen. Dat is het probleem.
0: En hoe reageert de directie zelf? Hebben jullie dit aangekaart bij de directie?
2: Ja, als bestuursleden hebben we in elke meeting met de directeur dit aangekaart. En hij gaf telkens dat het goed komt. Maar tot nu toe hebben we niets opgemerkt.
0: En is het bij jullie bekend? Want als die gelden niet worden gestort bij Assyria, ja? Waarvoor worden ze dan wel gebruikt?
2: Ja, dat is dat moet de directeur wel antwoorden daarop geven. Want inderdaad, als je dat geld wordt ingehouden en het wordt niet overgedragen, dan is de vraag, waar is dat geld?
0: Ja.
2: Dus zij zelf moeten antwoord geven op die vraag.
0: Dat ander probleem, dat van de benoemingen binnen het bedrijf. Vanaf wanneer speelt dit fenomeen?
2: Niet lang terug hoor, niet lang terug. Dat er mensen worden benoemd die pas in dit zijn. Laten we zeggen, dit jaar nog.
0: Om hoeveel personen gaat het om en bij?
2: Als ik tel, dan zo ongeveer 5 tot 6 personen. Ongeveer 5 zo.
0: En het probleem is dat zij gelijk in hoge posities, op hoge posities worden geplaatst. Zeg ik het correct?
2: Ja, ze krijgen benoemingen. En hoge posities, dat blijft hetzelfde. Maar vandaar dat we de pers hebben uitgenodigd gisteren om ons zakje te doen. Omdat de mensen zijn ontevreden en ongerust.
0: En zal het alleen bij een zegje blijven of gaan jullie in actie? Hoe zit dat?
2: Nee, omdat waar nu het bedrijf in een soort financiële situatie is verkeerd, denken we nu niet in actie. We denken meer om te praten tot een oplossing. En we hebben morgen, de minister heeft ons morgen uitgenodigd voor een meeting, voor een bespreking. Dus we kijken uit wat morgen uit de bus komt.
0: Max Bayuku, hij is de ondervoorzitter van de bond bij de CVH's. CVH's, de centrale voor vissershavens in Suriname. De bond die vraagt aandacht voor een tweetal problemen. Het eerste probleem, dat is het inhouden van pensioengelden op het salaris van het personeel. Maar echter, deze gelden worden niet afgedragen aan de pensioenmaatschappij. Een ander probleem waarmee de bond zit, zijn personen die pas in dienst treden, die gelijk in een toppositie worden geplaatst. De WOOW, de werknemersorganisatie Openbare Werken, die heeft alle rechtszaken tegen de staat Suriname en in het bijzonder het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening ingetrokken. Het gaat om werknemers die in de periode van 2020 naar huis zijn gestuurd. We hebben daarom getracht om met de voorzitter te praten, Michael Salons. Hij vertelde ons meer.
3: De aanleiding is, mijn brief heeft het ook al duidelijk aangegeven. De aanleiding is omdat de financiën niet meer toereikend is om een hoger beroep aan te gaan. En nog andere zaken die nog moeten betaald worden bij de rechter. Ja, maar ik heb dan de mensen gevraagd voor een bijdrage van 1500 SRD. En dan zou ik de zaken normaal laten doorgaan. Maar ja, van die groep van 157 mensen moet het zijn, dacht ik. Ja, hebben maar 11 een bijdrage gedaan. En dat gaan de kosten niet dekken. Dus ja, ik heb gedacht, oké, dan ga ik het maar stopzetten hoor.
0: Maar voordat u het hebt stopgezet, hebt u wederom gevraagd, gecheckt met de mensen om dat bedrag
3: ja.
0: te betalen?
3: Ja, dus die 11 hebben maar betaald. Ik heb de gelegenheid gegeven een hele week lang om overmaking te doen. Ja, om overmaking te doen. Maar op een gegeven moment hebben zij het niet gedaan.
0: En hoe staat het nu met de personen? Want ze waren thuisgezet en daarom hebben ze een rechtszaak aangespannen. Of zou er een rechtszaak worden aangespannen? Maar hoe staat het nu met ze? Hebben ze elders werk gevonden?
3: Ze willen allemaal dat de zaak doorgaat. Maar die bijdrage gedaan. En ik kan het niet meer betalen uit mijn kas, want ik krijg problemen met mijn bestuur. Die mensen hebben nooit contributie betaald. Ik heb het uit vrije wil gedaan vanaf 2020. En op een gegeven moment, zeg mijn bestuur, we kunnen het niet blijven betalen. Een paar hebben wel bijbaantjes, want ze kunnen geen werk vinden, want ze zijn nog niet uitgeschreven van het ministerie zelf.
0: Ik las ergens zo een reactie van een persoon. Omdat het minister Zhang is en die mannen zijn goed op elkaar, politiek. Daarom zijn de zaken teruggetrokken. Maar nu blijkt dat dus niet klopt.
3: Ja, het klopt helemaal niet. Ik ga nu eerlijk zeggen en daarom ga ik het nu hard zeggen. Eenmaal u bent gekomen met die reactie, ga ik het nu heel eerlijk zeggen. Ik heb gedacht, dat wanneer, ik ga precies zeggen, onze partij, want in die periode waren het NDP'ers die waren aangetrokken toen ik Noerman met ze thuis gezet. Ja? En dus, en iedereen kent maar zijn NDP'er, dus zeg, mij maakt niet meer uit. Ja? Dus ik hoef niet onder toestoelen of banken te zetten. Daar heb ik gedacht dat de minister die komt bij OW en die peer is, dat het nu al in orde moet zijn. Vanaf het begin van de minister ben ik met hem bezig. En het is nu al een jaar verder. Ja? En die mensen zijn nog niet geholpen. Ja? Ik heb zelf een bericht gezet in die groep van me, want iemand heeft diezelfde opmerking naar me toe gemaakt. Ja? Ik heb gezegd van, kijk luister, ik ga de pers ingaan. En de president gaat dit bericht ook lezen, want ik heb het gezet in een groep waar de president ook aanwezig is. De president, de mensen hebben gestemd voor de president. Ze hebben gestemd voor de minister. Ze hebben gestemd voor de DNA-leden. Ja? Niemand die ze helpt. Ja? Ik ben niet op een lijst voorgekomen. Men heeft niet voor mij gestemd. Ik heb nooit op een lijst voorgekomen. Ja? Waarom moet het zo lang duren? Al een jaar zit deze regering, waarbij de NDP de lead heeft. En die mensen zijn nog niet geholpen. Ja? Dus ik ben teleurgesteld daarin.
0: Michael Salons, de voorzitter van de werknemersorganisatie Openbare Werken. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op dinsdag 25 augustus. Bedankt voor uw aandacht.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: Restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 25 augustus, cassavesoep met kip, boulanger met gerookte kip, kimchim kip en zoute vis moxalesi met gebakken vis. We zijn gevestigd in Oase aan de Kamerweinestraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Slim FM. Ja, omdat u het anders wil.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu, tide da unkondoro baka, nanga na beskopu, oftewel na odo funade. En abeskopu tide, eleru taki, uno mus fusuku eleng na ini okro bravo. En dat wil zeggen, je moet geen spijkers op laag water zoeken. No suku eleng na ini okro bravo.
2: Sure.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
5: Omwikama.
4: Oei, omwikama. Fai omwikama. Doe wakker dabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Ongo snel, dik alasan. Hey, wakti. Moe wanta kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat denk je mee? Ja, want daar heb ik wat voor maken te kussen. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation. Maar wat san, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV. Ik ben van Jakba.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cooldipsing winkels.
7: Hoi mama.
8: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
7: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
8: Lang. Je zin was 100 euro, Jim.
7: Mama, ik zei 50 euro.
8: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
7: Ik zei 50 euro, mama. 50.
8: Nee, mijn broer. Omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is niet.
7: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
8: Maar hier en nog. Die zin heeft je Western Union, die Appengelstraat. Want drappen aan top service. Vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan.

0: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
1: En ik nieuwe schoenen.
0: Ja, ja, ik ook.
1: En pa, mijn tas is kapot.
2: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe and enjoy.
3: Rattan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
4: BT, attackie dies na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
5: We melden ons aan
4: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
5: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
6: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari guide and protect the people, keep them from fire.

0: Het is dinsdag. Het is dinsdag 25 augustus. Clifton Michael Limburg zit hier in de studio van Lim FM. hoe kan het ook anders? Lim FM. De Berenza Appendi. Nee, dit is de studio van Lim. En wat doe ik aan Natori? Tap. Als we het bakken naar DC. En we gaan weer eens zorgen voor wat verder zijn. Veel rookwolken. Met de mensen die vanmiddag hier gaan praten. Laat mij u welkom heten op 91.7 als u luistert. In de auto of thuis. Of kantoor, ik weet niet waar er een radio is. Een FM-radio, Isabi, en je Archimie. Of je Archie Uno. Of je bent achter je PC op Lim FM Su. Ook goedemiddag. Als je achter je PC zit, kan het zijn dat je helemaal niet in Suriname hoeft te zitten. Dus ik zeg, misschien moet ik tegen u zeggen goedemorgen. Ergens anders in de wereld is het misschien goedemiddag. Belangrijk is, u wordt gegroet en ik laat u weten dat wij uw aandacht op prijs stellen. En de mensen die later gaan kijken naar YouTube vanavond, goedemiddag, goedenavond. En je mag rustig kijken en je mening ook droppen. Ik zit met natuurlijk een mooie bril van Rattan. En het houdt maar niet op. Ik vertel u elke keer weer hoe mooi de brillen van Rattan zijn. En if you know een bribie mee, dan kan je natuurlijk zelf gaan kijken. Ze zijn niet alleen mooi, maar ze houden lang stand. En je kan er heel lang gebruik van maken. En Tibama, dat weet je van Ibai kwaliteit. Isabi, kwaliteit Ibai, dat is belangrijk. Mensen, we gaan vandaag praten over. Ik heb iemand die wil praten over de Kees Leijsner. En ik ga je zeggen, de informatie vanuit de politie komt zo traag op gang. Is er bepaalde vragen die de media aan de politie stellen. Bepaalde vragen die we stellen in een bepaalde setting, die worden niet zo vlot beantwoord. En het is jammer, dames en heren, wanneer organisaties en instanties in Suriname niet begrijpen dat deze zin een normale zin is. Deze zin. Op dit moment kan ik u daar geen antwoord op geven. Is een normale zin. Andere mensen zeggen het gewichtiger. Ontslaat u mij van de verplichting om u nu een antwoord te geven. Of gelet op het onderzoek kan ik u nu geen antwoord geven. Maar er is ook een antwoord en het is vele malen beter dan niks zeggen. De vraag lezen en niet reageren. Isabi, dus normaal is weer hoe het is. Wanneer we dat dus ook aangeven. Zo, dat is alles hier uitgevallen, merk ik. Volgens mij is het scherm van een beetje oud geworden. We hebben verder nog iemand anders die. U weet, laat maar geen programmaoverzicht hoor, want dat doen we nooit. Baganatori is Baganatori. Je ziet wel wat je ziet. Isabi, en je hoort wel wat je hoort. Isabi, we geven niet aan wie komt en wie niet komt. Dames en heren, wie straks niet zal komen in Para, dat zijn de jongens, dames en heren, die het veel moeten ophalen. Maar kom in Beijing alvast om de mensen die vandaag jarig zijn te feliciteren. Zodat het iemand gaat, gefeliciteerd, bossies en brassas. Je bent 15 geworden, je doet ook je best op school. Gefeliciteerd, we love you, maak het tot een mooie dag later. to have a very nice, beautiful and splendid day. Serenity van Brussel, die jarig is. We feliciteren ook Quintus Risti. Want Quintus, hoe oud is Quintus, hoor, dat weet ik niet. In elk geval is hij volgens mij boven de 50 sowieso. Quintus, gefeliciteerd. Maak het tot een mooie dag. Mijn bigamati. En alle andere mensen die vandaag jarig zijn. Geniet van je dag. Bij een ziek beterschap, zoals ik. Die mevrouw is pas bij geworden. Zoals ik, ja, Limburg. Oké, geen probleem. Rijdt u voorzichtig, ja. Neem een gast, laat me zeggen, 5 of 10 minuutjes later. Nou, het kan gebeuren. Maar laat me dit ding even op silent zetten, want het gaat u storen. Je weet, sommige mensen hebben geen problemen mee. Bagadnatori mag alles, maar je hebt ook een paar van de mensen die vinden. Te strak, hè. Je mag niet eens een grap maken. Nee, dat kan je niet maken. Isabi, zelfs de telefoon stoort ze. Maar goed, laat me rekening houden met iedereen, hoor. Natuurlijk kan dat nooit, maar ik heb het toch maar op silent gezet. En dat moet dus ook gebeuren met dit andere toestel. Ja, ook het andere toestel is inmiddels, dames en heren, het zwijgen opgelegd. Ja, dus ik was bezig, jarige, heb ik al gefeliciteerd, Quintus. Heb ik al gefeliciteerd, ik moet nog feliciteren. Serenity heb ik al gefeliciteerd. De mensen die vandaag zich een beetje ziek voelen zoals ik, ja. Maar likti edati. Maar het heeft te maken met een onderliggende griep. Wetenschap. En de mensen die een sterfgeval hebben, wil ik dus van deze plaats uit condoleren. Ik heb niks gehoord. En misschien had ik dat moeten vragen over de uitvaart of de crematie. Tegenwoordig gebeurt dat vaak van ambassadeur Halfuit. Ik hoop dat dat alsnog gebeurt. Owen Reid, Vego, long time. Long time Owen Reid is een mattie van me van een way back. Die heeft genoten van, merk ik hier, Jackie van Miri. Mensen, mi betagi laatst dat Amasa e hala dot hij op in para. Amanda, dames en heren, hij heeft zijn geld niet gehad. Hij heeft zijn geld niet gehad. En Mirosab, if a man taparok ook ba, of if a man o taparok, dat weet ik nog niet. Mirosab, if a man taparok ook ba, of if a man o taparok. Maar het is wel vervelend. En ik bepaal niet voor financiën hoe ze hun werk moeten doen. En ik weet dat de overheidsadministratie een soort lange beren ingewikkeld systeem is. En misschien moet een overheid of een regering de mamuskop, ga je erin vastbijten om dat ding een beetje te versoepelen. Isabi, want als je gewoon if one pen in by one pen, die afdeling, dat a verzoek dat die voor bij een pen, dames en heren, moest wakker bijna FOSMA en instanties. En hetzelfde geldt dus ook als mensen betaald moeten worden met stukken hier en daar en allerlei ingewikkelde ouderwetse dingen. Gisteren hebben we Borger herdacht, hij zou zeggen archaïsche toestanden. Dus archaïsche toestanden. Overigens, de organisatie aan Hermelijn, mijn complimenten. Het was een heel mooie avond met een goede performance van haast alle mensen. En ik ga je zeggen, de president heeft een hele mooie speech daar gegeven. Ik zat met Brian Munsler en die zei, die is nou een mooie speech van president, sinds in een president. Het was zo'n goede speech. Ik vraag de jongens om het voor me klaar te zetten. Want later ga ik het gebruiken in deze BT. Covers? Alleen de presidentenspeech. Dat was een goede, nuchtere en zuivere speech. Maar goed, financiën, omos lokosa ook aan doen. En als aan een soort biggie sani, omdat als de mannen gewerkt hebben, laten we ervoor zorgen dat ze hun geld op tijd krijgen. Want dan krijg je een soort rotzooi met veel wordt niet opgehaald en zakken en zo. Moet me bij dat morsu. Isabi, we hebben die morsu gehad een paar jaar terug of zo. En het heeft geen zin om te komen zitten praten over vorige regering en Noor Mohammed. Die morsu is bekend. Het was onvoorstelbaar met zakken en kakkerlakken en worongs. Dus laten we proberen om te voorkomen dat we weer in die situatie belanden door tenminste te proberen, Isabi, paide ma me kamand weer ook. En hoe kan ik aan kwalijk, maar alleen de zon gaat voor gratis op. Even Marokko in Payaman. Isabi. Even Marokko amaser in terug in amaser. O Payaman, dat is wat tak in gaat ide. We hadden meneer Ommen, en ik sprak erover nog de vorige week. Bij mij legde hij maar uit. En is de Nitti, of is de Bagan Nami, denk ik. Ja. Meneer Ommen bel me. Amandak Limbo, Asadi Bijin Ferry. En ik wil mij daarover uitlaten, over de vuilophaal in Para, Isabi. En hoe zullen u dat? Hoe zullen u ja, niet boze. Isabi, maar we zullen meneer Ommen laten horen. En we vragen bij deze. Isabi is voorzitter van de Federatie van Paraplantages. En over deze zaak is het volgende wat hij zei.
1: Is de Mikiswang Boskopu voor een ondernemer dat Otapu afvuil ophaalt. En op Pikidoti in Para. Maar jullie die verantwoordelijk voor de Paraplantages, dan je bent vrede, want we hebben een probleem voor een probleem. We hebben Libi in Atingi. Want gimme ego amfan, den u desmafuno nog aan tang in Atingi. Is abito. En dan Gralanti moest ik een verantwoordu in Apistori DC. Tek een verantwoordu fu luku fa unokanta in Adoti. If na mandem pai dat apistati na abalang fugralanti. Gimme ego sek omfan wi paramang no kantang in atingi. Want luku bepaalde presi olanga doti no piki. Mi abstref kontak nanga a voorzitter fu OSEP pe wapisina en dorpu olanga doti no piki. Omdati awuroko no mandu na fasi. Dus mi e praxer sa ep sabaka. Na disi para verdien. Is para verdien.
2: Maar goed, het is niet iets van nu. Vorig jaar of zo, Asandis bij Pleiba na para. Va Asandis du kombaka, va no malos op.
1: Wel,
2: ajer na ala jari wees do nanga sem probleem.
1: As dan da tori dat mi meneer Jamal Xey Taki na lanti mustek en verantwoordu dika we ap mi ap taki nanga we district komsarsi fu para pe adoti apiki fu adoti in para na wan verantwoordu fu gralanti adena owe en efu amang taki dat lukuno minokis mi moni seibi bum aite bulanga mi layanga paimang minoma pai den pai man dos minoma hal adotiko de waje broko minoma mek de wagi dos da lantim da mi etakino in adisi lantim usteken frantuortu fuluku wi para man wan undi de na para na libisman wan del fusra nantu unu di de in libi in para na wan del fu akondre unu no unu okto aprek fu libi in kring lek den tra distrikti lek foto. Dus dat nam mijn punt. Dat land moest teken verantwoordelijk van uitzetting dat die adotie kan pikken in para. Als na een ondernemer doorpij, Pardon zetten, den tek den verantwoordu dat dem do fu wilek para, want ube dena inikba, pe walesi asandis chawa her opstand. Pe para be koin opstand fu atingi fu adoti. Uno wango da pe baka uno wango states in opstand. Daarom meki vanuit disi be prakseri ko u ko meki kondre sabi me kralanti sabi sa epsa.
2: Ja.
1: Want mi arki voor de verleden week volgens mij, mi arki baka natori pe atori etaki van a ondernemer tak dati ja ef akaki semoni ma ampai 10%. Na sandati. Mireka a regering dis be bestrijd corruptie.
2: Maar toevallig Osaba ondernemer sae harada di dape op na para. U probeert tak nanga mandat ook to tak e lukuna para. We begrijp tak ino kisimoni ete, maar des mana para uno mantaso wat in bereken no na vakantieperiode. Ala desma ego para fugo shueng na de wanan. Para kan er toch geen, kan er niet slecht voor staan. Is een slecht beeld.
1: U tak nanga a ondernemer tak nanga unu a beke moiti, maar ondernemer zorg me dat meneer Oman if mi wajib buroko, mi no ma pay mekeng, dan nanga ala wani di mi abi, want if ano kis money, ano ma pay mek de wagi.
2: Ja, asan is nou asan gi ministeri van openbare werken. En
1: precies.
2: Laat me tak nanga adriktor voor openbare werken en afvalbeheer, meneer Moene. En adriktor geven aan taki owe met alle in stukken in orde, alle huiswerk maar Mickey, de san sin go na financiën en dapi asan is tagneer.
1: Masra Jamal. Jimmy, lanti na lanti. If owe 2 euro ko na lanti, owe 2 euro ko. Da financiëm 2 euro ko no tutok. De ala tu na lanti. Dus in feite, na tibri ala mei plei. Mi do mi euro ko ba na mandati. Da sa trama utak dalag. Gi unu a belangrijk dati para mutan kring. Pu para de kring. Uno kalibi in doti. Vooral nanga aware DC, afai aware DC, no so abi. If a dot is dong, a tingi, ongedierte, hygiëne, fa.
2: Ja, nou goed.
1: Wat oplossing moest kong?
2: Ja, oplossing moest kong. Maar hier om een fab de paramanse refi, de man de cool ete, no opstand no kong toch? Vanaf denk je opstand? Well,
1: Unab dat hij nu ede no no ete. Unab dat hij nu ede. Maar, je prakseer dat hij, if op gegeven moment je suka jepi, je meki bari je taki oplossen de kong, dan solis de in atra keus.
0: Ja, dat was meneer Omen van de paraplantages. Er is inderdaad een beetje lastig. Kijk, je kan een beroep doen op de, op de ondernemer van Oripsi rekening, para, mes, mego swing, het is vakantie. Ama, if amatak na temi wagi brogo, of whatever, kan je hem kwalijk nemen. Het is mooi en waar, mensen gaan zwemmen, het is, begrijp je? Maar we moeten ook rekening houden dat de man zijn zaak moet doordraaien. Zo simpel is het. Isabi, en deze dingen kan je kan het ook natuurlijk voorkomen door goed te communiceren hoor, vooraf. E alkinomim giamoni, tap een bepaald tijdstip, maar hoor iets pa even, begin tek DC. Ja, mimgi, ik zeg maar wat, mimgi 30.000, bij hoor IT dusung alfas. Maar die trawiki in zo'n 10, 12 doezong. Maar als dat, dan kan die ondernemer niet moeilijk doen. Toch? Want dan ziet hij dat er een wil is. En dat er tenminste wordt geprobeerd om hem tegemoet te komen. Om hem dat geld te geven waar hij recht op heeft. Isabi, Dus ik begrijp de irritatie bij de mensen. Meneer Omen Horispang, ik hoop dat financiën dit hoort. En dat de mannen dus... en dat ze gewoon inspelen erop. Mevrouw Silos moet nog parkeren, zie ik op de camera. Dus ik... meneer Lucas, het interview ik kan draaien even snel. Anders kan ik rustig wachten totdat ze binnenkomt, no? Misschien is dat het beste. Ze is niet weg, toch?
3: Nee, ik zal parkeren.
0: Ik zal mevrouw Silos, is kort, kort de land, toch? Als ze niet kan parkeren, dan... ik rijd weer. Ik heb mijn mensen, ik zie haar naar binnen komen. Is zei het. We gaan rustig op mevrouw Silos wachten, hoor. Dan gaat ze achteruit parkeren. Ik las eerder op FB iemand die dus zei van... Wees, vrouwen met achteruit parkeren gaan niet samen. Dit nagawagi geheet. En ik kijk hier op de kamer, ik hou mijn hart vast. Draaien, draaien, draaien. Mevrouw Silos is inderdaad geen ster in het achteruit parkeren. Mooi haar in Takoina Studio. U kent uw stof, taxforce en dit. Jamal. Jongens, laat die vrouw de wagen gewoon voor de mijne zetten en snel komen. Want dit gaat fout. Gewoon voor de mijne parkeren, geen probleem. Ik ga voorlopig toch niet weg. Ik kan niet weg. Oh hemel, vrouwen, dan moeten ze eerst make-up zetten. Ga je er wenken?
3: Ja, dat is
0: al. Niet van me op.
3: Ja.
0: En ik hoop dat
3: met mevrouw
0: Silas kunnen we dus doorpraten. En want er is een hele gerger ontstaan over die 10.000, over die 100.000. En ze heeft scherp gereageerd. Bijna alle leerkrachten hebben er bijna kwalijk genomen. Want ze zei tegen Jamal van, je moet mijn job niet vergelijken met wat de leerkracht doet. En ze heeft gelijk ook, hoor. Ze heeft ook gelijk. En misschien kan ze dat nog goed uitleggen. Ze stapt eruit. Het is leuk om te zien haar. En dan loopt ze naar binnen. En dan moet ik op die andere camera klikken om te zien hoe ze door die deur gaat. Die deur wordt verder opengemaakt, zei ik. Ze zet die deur open en dan gaat u er straks horen. Ga je deze deur verder openmaken? We gaan die studio deur verder openmaken. De handen worden ontsmet. Zo hoor dat. Tegenwoordig gebeurt dat niet overal hoor, maar hier wel. En dan komt ze met haar tas. Ze is op de gang. Ze is nu in de studio. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Ik heb gereisd ook
0: hoor. Oh ja?
4: Het was plotseling.
0: Ik ben in de uitzending hoor. Ik heb naar u zitten kijken en ik zei tegen de luisteraars, vrouwen en achteruit parkeren gaan niet samen.
4: Ik moet niet van me slagen op de een of andere manier wel, maar dat is alles vrij toch?
0: Ja, daarom zeg ik de jongens, u kunt gewoon voor mijn auto parkeren, dat is geen probleem. We geven u zometeen wat water. Ik mis die gebruikelijke smile van u.
4: Ah, ik ben moe.
0: Oké.
4: Okay.
0: We gaan een half uurtje over doen. Ik heb ook andere interviews.
4: Okay.
0: Jongens, mevrouw Silas is te wit.
3: Ja,
4: zal
0: het niet.
4: Ja, ik ben
0: zo
4: wit.
0: Je moet ik wel wit vroeger in de studio.
4: of ik heb bij Michael Jackson helemaal gebleven.
0: Dit is die vrouw, ja. De rode mensen. Jullie worden Yara Yaras genoemd.
4: Maar ik ben geen Yara Yara. Ik ben een Douglas Black Tamarind.
0: Je bent gewoon Yara Yara. De Yara Yaras. Iemand zei me een keer. Deze mensen denken dat het land van hun is.
4: No.
0: Die Yara Yaras.
4: Zou kunnen.
0: Wat is die van jullie?
4: Ik kijk er niet zo naar.
0: Wat is van ons allemaal?
4: Het is de Yara Yaras gelukt.
0: Om?
4: Om naar de top te gaan en gevestigd te worden. En de vraag moet je stellen.
0: Don't start this discussion.
4: Nee, maar de vraag moet je stellen. Waarom hebben we ze die gelegenheid gegeven?
0: Ja. Maar we gaan niet over Yara Yaras praten. We gaan, welkom. U bent nu in beeld. Hoe gaat het met u?
4: Goed.
0: Jennifer van Dijk Silos.
4: Hopelijk zie ik er fris uit, want ik ben vermoeid.
0: Ja, we zijn allemaal een beetje moe. Er wordt wel eens gezegd. iemand zei een keer. Ik zei, ik wil er niet eens over praten, want je hoort die opmerkingen maken. Maar heb je die gemerkt? Dat jouw gesteldheid anders is sinds het inenten tijdens COVID. Ik zei, ik wil het niet weten. Dan zie je allerlei berichten langsgaan van de injecties hebben ervoor gezorgd dat er allerlei veranderingen inwendig. Je hebt geen...
4: Ik heb Chinese genomen, Sinopharm.
0: Ah, ik ook.
4: Ik ben niet gegaan voor die dingen die geen echte vaccinaties waren.
0: Maar je hoort ook weinig over Sinopharm. Hè?
4: Omdat het gewoon gelukt was. Dat was een echte vaccinatie.
0: Ja?
4: Dus echt met een dode virus. Je weet hoe vaccinaties worden gemaakt. Ze enden je in met een inactieve virus. En je lichaam moet er tegen vechten. En bouwt een afweersysteem op tegen het virus.
0: Maar goed, laten we overpraten maar dat is, heb ik voor het eerst meegemaakt hoor. Het was een complete gijzeling.
4: Daarom ben
0: ik leefde geïsoleerd, hè.
4: En iedereen, het was ook zo om inderdaad de wereld, ik geloof erin hoor, in die conspiracy theorie, want ik heb er echt onderzoek naar gedaan. En toen dacht ik, nou, we moeten hier protesteren. Want de regering die er toen was, nam alles over. En zat ons ook te pijnigen en te drukken. Helemaal in strijd met mensenrechten. Ik ken die strijd nog. Het is ons gelukkig gelukt dat de regering Chan, dat moet ik wel nageven, ons niet zo heeft onderdrukt zoals het in Engeland, Londen, Nederland gegaan is. Trump heeft ook niet onderdrukt. Hè? Heeft
0: het, maar wat bedoel je met onderdrukken?
4: Allerlei wetten dat je verplicht was. Je kon niet meer winkels in. Als je niet gevaccineerd was, je kon niet meer dat je ziek was naar een poli.
0: Oh, dat bedoel je.
4: Dus dat is namelijk zijn nieuwe wetten die jou dwingen om wel te vaccineren. En gelukkig hebben ze dat bij ons niet gedaan.
0: Ja. Gelukkig, hè?
4: Maar wel op vliegtuigen, hè. Je kon geen land meer in zonder vaccinatie. Wat ik heel goed vond, is toen Sinopharm uitkwam, is dat ze intussen gezegd hadden in Europa, en mensen met Sinopharm, ook dat je motor hebt. Gisteren is het ook plotseling.

0: Zo, dan zijn we terug. Zijn alle mensen gemeld? Nog doormelden hoor. De jongens zijn terug op Lim FM Su. We beginnen helemaal opnieuw hoor. We gaan de draad gewoon weer oppakken met mevrouw Silas. Alleen uno taka COVID tori mor. En dan ben ik gewoon gezegd, het was geen EBS-probleem hoor, het was intern. Waardoor we dus een trip-off hebben gehad. En geloof het of niet, het is mevrouw Silas zelf die de zaak heeft opgelost. Maar goed, sorry voor de onderbreking. Kijkers, luisteraars, mevrouw Silas ook. Dus ik ging ervan uit, laten we eerst gewoon aan Tori praten. En toen begonnen we te praten over... Ja. Maar om dat deel goed af te sluiten... Hebben we volgens u genoeg geleerd uit dat wat we hebben meegemaakt?
1: Toen met COVID? Ik denk
0: en zijn we prepared als zoiets ons weer overkomt?
1: Dat stukje geloof ik niet, dat we prepared zijn. Maar ik denk dat het hele volk heeft geleerd dat je wat het Westen zegt. En met name, ik vind het vervelend, de blanke rijke mensen beweren via instanties als WHO, dat het rustig moet worden onderzocht. Of het wel klopt. En zelfs uit het Westen zijn bewijzen gekomen dat COVID gecreëerd moet zijn. En dat de aanpak en de adviezen in het begin van WHO, dat die absoluut niet klopten. Want er mocht geen sectie op het lijk komen, allerlei dingen, want dan zou het ontdekt worden. En Italië heeft dat toen stiekem gedaan. En toen bleek het niets anders te zijn dan een virus. Dat gewoon een longvirus genoemd kan worden, die longen aanvalt en meer niet. Dus hebben ze hun mensen ook zo benaderd, behandeld. En toen ging het natuurlijk helemaal goed met Italië. Het volgende is dat India gewoon heeft zitten onderzoeken rustig. En een warme medicament van honden heeft ontdekt heeft dat bij een bepaalde vorm van gebruik het virus doodmaakt. De COVID-virus. En we hebben het toen hier stiekem gesmokkeld gekregen via Brazilië, hoor ik. Ik heb het ook gebruikt. En ik was binnen 2 dagen uit dat gevoel van COVID. Mm. En het is inderdaad zo, afhankelijk van je gewicht, ga je een aantal tabletten slikken na je zwaarste maaltijd. Dat is na de lunch. En zo heeft India miljoenen mensen kunnen redden. Tenminste, het oosten van de wereld heeft dat echt overgenomen van India. Daaruit bleek dat al die verhalen allemaal waren business, geld maken. Israël is een voorbeeld van. Iedere keer moest, hoe heet dat ding weer, 5e booster genomen worden. En Israël zelf was de agent van dat vaccin. Ik ben die naam kwijt. Geen AstraZeneca, die andere.
0: Laten we die naam niet
1: noemen. En Trump was er tegen. Dus Trump heeft Amerika niet verplicht. Maar Rutten stond er pal achter. Dus Nederland stond er pal achter. En zo zijn er heel veel mensen dood te gaan. Er gaan nu nog vallen mensen dood. Met name tussen 30 en 40. Was ook voorspeld door die onderzoekers. Van dat het zou gebeuren. En dat is ook gebeurd. Het werkt ook op het hart. Het verlamt het hart of whatever. Of wat het doet. Maar ik ben vreselijk blij met Sinopharm. En ik kan alleen aan de mensen zeggen, mensen, wat voor virus ook komt, gebruik de echte vaccinatie. Gebruik geen vaccinatie die would-be vaccinaties zijn, hè, helemaal geen echte vaccinaties zijn. En dat is bewezen geworden met Sinopharm en met Soberano van Cuba.
0: Ja. We vragen aan de heren technici om dat eerste deel van het programma goed op te slaan. Mevrouw Silas, u bent behoorlijk onder vuur, moet ik zeggen.
1: Ja, de meeste mensen zien het zo.
0: U bent de voorzitter van de Anti-Money Laundering Task Force.
1: Ja.
0: En deze organisatie moet ervoor waken dat we dus worden geblacklist, hè?
1: Ja.
0: een persoon, je kent die persoon ook, maar ik ga geen naam noemen.
1: Mm-hmm.
0: Want u hebt een interview afgestaan aan Jamal.
1: Mm-hmm.
0: En u hebt nogal fel gereageerd toen Jamal de vraag stelde over de leerkrachten.
1: Ja.
0: En het heeft u even geïrriteerd, heb ik gemerkt.
1: Ja, omdat het...
0: En de persoon waar ik het over heb, die stuurde me een bericht. Een dag na het interview. Van Cliff, kan je dat interview van social media verwijderen? Want je moet Jennifer... we moeten Jennifer beschermen. Goed bedoeld voorstel. Alleen... Ik heb uitleg als programmamaker, kan ik dat niet doen, toch?
1: En ik begrijp dat ook.
0: Ja, overigens heeft mevrouw Silas ook, zei ik aan onze goede vriend, ook interviews afgestaan aan Star News. En ik dacht,
1: op die ABC.
0: Met dezelfde strekking.
1: Hmm.
0: Maar had ik u inderdaad moeten beschermen, want...
1: Nee, ik denk niet dat u dat moet doen. Ik denk dat ik dat niet moet doen. Ik denk dat... Jamal het misschien verkeerd gebracht heeft door het te zeggen, ja, mensen zeggen of leerkrachten vergelijken, whatever, woorden. En ik had zoiets van, ik heb me al geërgerd aan die figuren die niet weten wat voor soort werk je doet en een oordeel hebben over je vergoeding. En ik was ook net erachter gekomen en dat is via radio's van Nederland gekomen, die me vaker interviewen met de vraag, is het 100.000 US of is het 100.000 SD? En ga geen namen noemen, maar het zijn wel twee stations waar ik vaker op ben. En ik zeg absoluut niet, het is 100.000 SD. En een van ze heeft echt gereageerd met de audio, wat? Dan wilden ze me framen, zodat ik u kon framen. Ik ga er niet aan meewerken. Om die persoon, hebben niet gezegd wie, te komen interviewen. Hetzelfde kreeg ik te horen van een ander station. En die heeft gezegd, weet u moet komen op het programma, want u moet het komen uitleggen. Men wil u framen met 100.000 US dollar. Maar dat soort dingen geven mij alleen maar aan hoe laag gezonken we zijn. En dat men totaal met een eigen agenda bezig is.
0: Maar Jamal stelde die vraag naar aanleiding van inderdaad opmerkingen van sommige mensen.
1: Ja, klopt.
0: Dus hij heeft dat meegenomen en dat daar niet voor.
1: Hij heeft het meegenomen en... maar net wat ik zei, van als je dat soort dingen net hebt gehoord... dan komt Jamal met sommige mensen. Hmm. Dus ik was al een beetje in een geïrriteerde situatie.
0: Mijn lont was al nat.
1: Mijn lont was al nat. Maar je hebt gelijk, Limbo... Je hebt me niet te verdedigen of te beschermen door het weg te halen. Waarom? Omdat we leven in een democratische rechtsstaat. En ik ga je eerlijk zeggen, wat men op social media kletst. Ik durf het te zeggen dat het kletsen is. Iedereen heeft een mening. En mensen die verstandig zijn en doordenken kunnen echt wel siften. Wat is waar, wat is niet waar. Maar men vindt het leuk om zijn eigen frustraties... Zo ervaar ik FB. Zijn eigen frustraties los te gooien op
0: een
1: ieder.
0: Maar die goede vriend van mij, ook een goede vriend van u... die me dat voorstelde, die zei van... ik begrijp Jennifer... maar ze is eigenlijk bezig die 100.000 te verdedigen... in plaats van goed uit te leggen wat ze precies gaat doen om
1: door,
0: die 100.000 te kunnen
1: dat
0: krijgen.
1: Komt door de geaardheid van vragen van Jamal. Hij is direct op die 100.000 gesprongen.
0: Iedereen in het land?
1: Behalve Roeplaal.
0: Hmm.
1: Roeplaal zei, wat is uw werk? Wat gaat u doen? En daardoor was ik ook veel rustiger op ABC.
0: Hmm.
1: Hij heeft me de ruimte gegeven om te praten over het werk. Bij Star News was het een reactie de eerste keer op Jogi. Het ging maar door, want toen vond meneer Tjellipsie het nodig om nonsens te komen zeggen. Ik heb daarop ook gereageerd, uitgebreid. Ook dat hele artikel is opgenomen als bijlage. Ik raad ieder aan die de samenvatting heeft gelezen, ga naar die bijlage kijken. En daar zie je dat ik alles kapot sla wat Tjellipsie beweert. En daar zie je ook de omvang van het werk, Humphrey Tjellipsie. Daar zie je ook de omvang van het werk en wat het allemaal mee te wachten. En van waar het komt. Het komt niet van de president. En wanneer politieke figuren, en toevallig zijn het alleen en VHP'ers geweest die wat hebben gezegd in de assemblée, dus daarom praat ik ook over de VHP. Wanneer zij denken de regering te moeten blowen of slaan, of hoe je het wil noemen, dan moeten ze dat niet lafhartig doen door naar iemand te komen die niets met dat besluit te maken heeft van de Steering Council, waar de president daar voorzitter van is. Toen ik in beeld kwam, was het besluit al genomen door de Steering Council. Mm. Dan pas word je gevraagd, wil je wel? En dat moet men gaan beseffen. En een paar dingen zijn ook lastig. Als dingen in stilte gebeuren, terwijl naar mijn gevoel er een mooie politieke goal was gescoord. Als men had aangegeven vanaf 2023 is er geen meer geweest. Vanaf NRA rapport 2, NRA 2, er dus geen meer is geweest, maar wel naar NRA 1. En na die meer er niet zoveel bijzonders is gebeurd als het gaat om effectiveness. Maar nu, met verder onderzoek, zien we nu al dat we vanaf 23, als het gaat om effectiveness, moeten gaan onderzoeken. We moeten die gap analysis tot naar 23 brengen, in plaats van tot een jaar of twee geleden. En dat komt doordat de instituten misschien niet bij machten waren het te doen, hoor. Ik heb daar geen oordeel over. Wanneer we de gaps gaan onderzoeken, zullen we zien waar het aan gelegen heeft. Maar dat is wel een feit. Het is ook een feit. Ik probeer nu een paar dingen uit te leggen, dat mensen begrepen dat de taskforce niet uit de hemel is komen vallen. En ook niet als een droom is opgekomen bij de president. Maar dat ze ook daadwerkelijk en de Steering Council moeten handelen. Is dat er een brief van de CFATF is een brief van de president. Ik kan het dus niet letterlijk citeren. Ik mag het ook niet overleggen. Dat moet het kabinet zelf zien of ze dat wil doen. Maar in ieder geval op grond van dat schrijven van juli 2026... is gebleken dat Suriname zelf, en waarschijnlijk de nationale focal point, zelf heeft aangegeven dat ze in november 2026... geen re-rating zullen aanvragen. En daardoor zijn die termijnen zo dringend geworden. Want die van 26 is naar mei 27 gegaan. En er is vanaf 23 is er nauwelijks iets gedaan naar effectiveness. En wat is effectiveness? Effectiveness is, die wetten zijn er, ze zijn compliance, maar we moeten ook nog weten of ze effectief genoeg zijn en de maatregelen die daarbij getroffen zijn, of die effectief genoeg zijn om illegale geldstromen in te dammen. Laat me het zo uitdrukken. Als je risico's kent, moet je ze mitigeren, zegt CFATF, is een methodologie. En de Brisbane methodologie daarop was het eerste activiteit in dit land gebaseerd op risk-based methodologies NRA 1. NRA 1 heb ik toevallig ook geleid. Het was ook hard werken, het was ook weer een deadline. De regering moet maar ophouden. Alle regeringen, niet per se deze, alle regeringen zijn er debet aan dat we iedere keer in een soort gevarenzone komen. En iedere keer moeten mensen allerlei dingen doen. En uit de brief van CFATF blijkt dat die mei 27 belangrijk is en november 27 wordt beoordeeld of Suriname wel goede dingen heeft gedaan. Ook met name effectiveness. Dat staat ook in 27. En als mensen nu doen alsof Jenny Simons is opgestaan op een dag en is gaan dromen van een taskforce. Als mensen nu walgelijke, verkeerde informatie, en niet zomaar mensen, limbo. Ik praat nou niet over social media. Ik praat over een scenario. Een scenario van instituten, een paar instituten en de VHP, denk ik.
0: Een paar instituten.
1: En mensen van instituten, laat me maar zo uitdrukken.
0: Mensen
1: van, ja, okay. Een enkeling uit een instituut of uit instituten en politieke partijen, laat me ook dat zo zeggen. En die dan beweren het presidentieel besluit heeft Star News gepubliceerd. Ze hebben ze daaruit geciteerd. Dus het is gelekt. Het is geen geheim. Het kan ook geen geheim zijn, want hij wordt ook nog gepubliceerd. En daarin staat dat de taskforce in overleg met NAMLAC, dat is een wettelijk instituut voor beleid en toezicht op het heel gebeuren. En die moeten mensen, de andere instituten en ministeries, waarom zien te krijgen om te voldoen aan de normen. Dat in overleg met NAMLAC gebeurt. En de voorzitter van NAMLAC is de National Focal Point. En ook tevens directeur FIU. En wat daar gebeurd is, weet ik niet. Maar het systeem is wel dat de meeste communicatie via de National Focal Point gaat. En in die brief van aan de president verwijst CFATF, dat heb ik zelf gelezen, naar een schrijven van april 26, waar het kabinet helemaal niet op de hoogte van is. Steering Council ook niet op de hoogte van was. En daarin staat dat jullie gericht aan de president Suriname zelf gevraagd om in november de rating niet aan te vragen. Dus die termijnen zijn naar daar. Dat doet men komen alsof, en daardoor kom je in een bepaalde dreiging. Alsof die vrouw is opgestaan en gedroomd heeft van een taskforce. En de leugen die ze dan verspreiden is dat wij het werk van instanties over gaan doen. Als je Tjenlipsi leest, dan kan je dat scenario zien. Het werk is al gedaan. Waarvoor is het wiel is al uitgevonden, weet ik veel wat hij zegt. En nu komt er op neer, waarvoor moet de taskforce nog komen? En als het klopt wat Tjenlipsi heeft gezegd, dat alles zo geweldig is gegaan, dan zouden er geen ultimate date zijn in 27. En dat is het gemene van deze hele scenario. En ik vind ze zijn totaal houdt men niet van de Republiek Suriname. En dat figuren die in die, niet zo praten, laat maar rustig praten, als personen die in die instanties zijn. In die instanties zijn. Ik denk misschien wat Kenny Simons misschien niet wachtig hoort. Je moet een beetje rustig praten, hoor ik iedere keer. Als mensen.
0: Be yourself.
1: Dat ben ik altijd en daar ergeren mensen zich aan. Als mensen in de verschillende instituten vinden dat ik met hun werk bezig ben, dan hadden ze hun werk ook beter moeten doen. Dan waren we niet in deze situatie gekomen en dat is het gemene.
0: Maar noemt u eens exact welke instituten?
1: Zodat ik kan geen namen noemen, omdat het niet echt genoemd is naar mij. Maar ik heb wel een indicator. En ik zeg, praat dan over. Er zijn instituten. De key stakeholders zijn de instituten die we morgen ontmoeten. Je hebt Steering Council, die hebben we al ontmoet. Daarin zitten delen van de regering en de president is voorzitter. Dan heb je NAMLAC, dat is het beleidsinstituut dat in de AMLD. FT is genoemd, de AML-wet kort gezegd. Dan vind je de FIU, de Financial Intelligence Unit. Die is de voorzitter van NAMLAC. En de directeur van de FIU, Stevens, de Nationale Focal Point. En dan heb je de Gaming Board. Mm. Dat zijn de wettelijke toezichts- en centrale bank, sorry. Dat zijn de wettelijke toezichtsinstituten en die hebben een bepaalde taak. Mm. En om deze financiële, de illegale stromen te volgen, de eisen van CFATF te volgen, de methodologie goed te kennen, hun analyses te maken enzovoorts. En wat de taskforce, dat is hun regulier werk. Taskforce heeft geen regulier werk. Taskforce komt bij geen enkel instituut in de plaats. Taskforce gaat assessen, gaat een gap-analyse maken van de diverse sectoren. En zoals het presidentieel besluit zegt, in overleg met NAMLAC.
0: Hoeveel tijd heeft Taskforce daarvoor?
1: Voor de technical compliance hebben we vanaf nu, zijn we begonnen. We hebben een interne deadline genomen van 1 februari 26. Omdat in april 27 jaar gerapporteerd moet worden aan de CFATF. En laat me dit direct zeggen, want dit wordt ook vertaald alsof we rechtstreeks naar de CFATF gaan rapporteren. So what? Als de president dat heeft bepaald. Maar de president heeft dat niet bepaald. Wij rapporteren aan Steering Council. En Steering Council rapporteert verder. Dus het land rapporteert verder. Als
0: het toch naar CFATF.
1: Het moet naar CFATF gerapporteerd.
0: Dat zou geen probleem zijn als je het rechtstreeks moest doen.
1: Nee, dus het beleid van CFATF is een andere. Er zijn procedures afgesproken. Het land doet het. En het land doet het via de nationale focal point. Maar als die nationale focal point zelf een soort stemming maakt van hier tot kinder. Dat zij belangrijk is en dat is belangrijk en wij gaan rapporteren. Ik vind dat heel kwaadaardig. Ik vind dat heel kwaadaardig. En geloof me, we hebben de roadmap af, we hebben de actieplan af. We hebben de manuals af waar langs we gaan werken. De procedures waar langs we gaan werken. We zijn al... We zijn al in uitvoering, vooral technical compliance. We moeten DNA ook moeten we gaan bezoeken, want DNA krijgt een hele belangrijke rol in die zin van dat de CFATF in de brief naar de president duidelijk gezegd heeft, alleen wetten die in effect en in force zijn, alleen naar die wetten. Op grond van die wetten zullen we de analyses beoordelen. Dus we kunnen niet gaan met ontwerpwetten en zo. Dus de hele prioritering vanuit de recommendation en de 11 outcomes. Ik praat even technisch. Maar er zijn ratings gegeven aan wetten. Er is rating gegeven aan situaties. En dan zie je dus dat effectiviteit zero en low is. Hier en daar. Het meeste. We hebben meer rood dan, we hebben niet eens groen, we hebben geel. We geven kleuren, stoplichtkleuren, om te weten waar ga je als eerste als taskforce doen. Taskforce is het orgaan dat de president heeft ingezet om snel en efficiënt te werken, om en goed te werken om de deadlines te halen. En die van mei 27 en die van september 27.
0: Legt u uit dat de mensen dat niet helemaal begrijpen. Wat zijn de consequenties als je de deadlines niet haalt?
1: Dan krijg je een negatieve beoordeling in november 27.
0: En dan?
1: Die negatieve, dan komen we in problemen. Het ergste wat ze kunnen zeggen, je bent geblacklist. Maar je kan naar greylist gaan, dat je een soort enhanced procedure krijgt. Dan ben je ook onder curatele gesteld. Dus volgens mij even erg. Dus het hangt er helemaal vanaf hoe slecht je werk is. En wij willen een goedkeuring. Ik ga voor goedkeuring. Ik ga voor goed werk. Ik ga voor een felicitatie. En daarom stoort het mij het meest. Omdat als ik voor iets ga, ga ik voor de top. Hè? The sky is the limit. Ik wil schitteren.
0: Is het daarom dat men voor u gekozen heeft?
1: Ik denk dat ze voor me gekozen hebben vanwege het resultaat van NRA 1. Dat rapport is goed bevonden. Oh ja, ze zeggen ook dat NRA 1 slecht is bevonden en daarom krollen ze het waar. Absoluut niet. De mer is gedaan. CFATF heeft er geweldig ons echt geprezen met het rapport. Heeft aangegeven dat bepaalde dingen die we niet konden doen, NRA 2 moest komen. En daarom heb je snel een NRA 2 gehad. Er is dus een heel scenario, ook vanuit de politieke partij VAP, verneem ik, om te loeren wie ze allemaal nog meer moeten pakken. En dat
0: ze... De VAP het zo op je gemunt?
1: Ja, ik snap ze eigenlijk niet hoor, maar ik heb ze ook teruggepakt.
0: Maar is het goed om die partij te noemen of gewoon personen die...
1: Ik heb Jogi genoemd en ik heb met name gezegd dat hun de Chancellor-regering niet veel heeft gedaan. Daarom zijn we in deze situatie en dat is de waarheid. En dat ze daarom moeten weten en moeten zitten hameren en dingen bedenken om mensen te doen geloven dat ik 100.000 US per maand verdient. Ik was wel, binnen 10 maanden was ik een miljonair van US dollars.
0: 100.000 SRD.
1: Binnen 10 maanden was ik US miljonair. Dus laat ze ophouden. Geen enkel land betaalt ook een consultant. 1 consultant 100.000 US per maand. Als het gaat om 30 consultants die tegelijkertijd werken, kan ik me iets bij voorstellen.
0: Maar vertelt u, want ondanks het feit dat die vraag u getriggerd heeft, zit u hier. Misschien wilt u wat tegen de leerkrachten zeggen, want ik weet dat u dus ook enorm veel achting hebt voor het werk dat leerkrachten doen.
1: Natuurlijk, leerkrachten hebben me geschoold.
0: Mm.
1: Maar kijk, leerkrachten moeten ophouden om achter mensen als Jogi aan te lopen en direct de case van Dixilos met de 100.000 zonder dat men begreep de hoeveelheid aan uren die reeds gemaakt zijn. Een deel gratis, hè. Vanaf mei werk ik gratis. Omdat PB loopt het vanaf 1 juli. Dus mei, juni zijn 2 maanden gratis van ongeveer 300-400 uren die gemaakt zijn gratis. En moeten ze dat niet vergelijken met hun situatie. Men vergelijkt me ook met normale commissies, als je naar Gayadin hebt geluisterd die dag van de DNA. Dat is ook weer iets, dat slaat ook op als een tang op een varken. We zijn geen presidentiële commissie. We zijn een taskforce. Dat betekent resultaatgericht, efficiënt, snel. Daarom heet het taskforce. Er zit een kracht erachter. En we zijn geen commissies. We zijn geen commissie, we zijn geen leerkrachten. En daarom gaat die vergelijking nu op. En ik heb zo gereageerd omdat ik vond van hoe kan die vergelijking gemaakt worden. Is een vergelijking van een appel en een peer. Daar komt het op neer. De leerkrachten zijn geen taskforce. Die snel en binnen een drie weken voor mij part een heel curriculum moeten afdraaien. Die je binnen een jaar afdraait. Ik zeg al even iets heel extreem aan wat je zou kunnen zien. Dus men moet dat ook begrijpen. Men moet niet uitgaan van het bedrag wat een deskundige krijgt. Voor deskundigheid ga je altijd moeten betalen. Voor zeker dit soort technische deskundigheid ga je altijd voor moeten betalen. En alle leden, hun salarissen zijn ook bekend. En als je naar die namen kijkt, dan zie je dat ze allemaal best een deskundigheid hebben op een bepaald gebied. Ik ga ook externe deskundigen aantrekken. En voordat die storm komt, wil ik aangeven dat er heel weinig mensen zijn die op het niveau zijn die gecertificeerd zijn. De banken hebben al die gecertificeerde, de meeste gecertificeerde mensen in dienst. Die kunnen niet als externe deskundige worden aangetrokken. Mijn dochter, ik begin het te noemen, wordt aangetrokken als externe deskundige. Zij coördineert de werkgroep Technical Compliance. Ze heeft AMLCA gecertificeerd, de CAMS gecertificeerd. En ze is net auditor gecertificeerd. Ze werkt al voor internationale organisaties. Ze wordt hier in het land ook gevraagd om AML-werk te doen. Ze heeft bij NRA, heeft de OAS en de IDB haar erkend. Ze is met name technical compliance deskundige geworden door dat werk van NRA. Ze heeft het technical compliance gedeelte gedaan met een deskundige uit Argentinië van de OAS, zeker Alejandra. Ze heeft daarvoor een award, een ongeëindigd brief gekregen. Net zoals Rosita Sobi een geëindigd brief heeft gekregen van een riskdeskundige uit Spanje. Ook toen vanuit OAS. Laten de mensen maar met rust ratelen.
0: Mm.
1: Want Sobi en Naila zijn erbij. Punt uit. En als iemand komt kletsen over nepotisme. Ze heeft niet het niveau. Van welk kind. Van welke president dan ook. Die op het kabinet heeft gewerkt. Dat hier niveau. Laag niveau heeft ze niet. Ongeschooldheid of weet ik veel. Niet geschikt voor de job. En ook nog foute AI-campagneboeken maken voor je vader. Dat was de vorige regering. En ze heeft haar eigen deskundigheid. Omdat ik weet dat vanuit de VAP ze geloerd wordt. Het is gezegd. Het is gezegd. En ze is een van de permanente deskundigen. Er worden nog meer deskundigen. Ik zou willen weten, want nu ga ik een andere naam noemen. Die niemand noemt. Wani Boudou kort ook aangetrokken. Bij dit, want ze was er ook bij NRA 1. Wij hebben dat kwalitatief onderzoek moeten X-Men opzetten.
0: X-Men Financiën.
1: Mm. Ben benieuwd als ze ook over Wani gaan vallen. Maar Wani was ook bij NRA 1. En zo zullen er worden er nog Sally Isaias voor belastinggedeelte. Wie is een betere, kritische, fiscalist als Stanley Isaias.
0: Stanley, stop.
1: Stanley, stop of the line. Wat moet je doen? Wil je top of the line? Wil je hebben dat die mensen vrij maken om beter te komen werken? Ga je moeten betalen.
0: Ik merk dat van die dochter van u behoorlijk heeft gestoken.
1: Het heeft me gestoken omdat...
0: Maar als de mensen twee namen hebben, zo dat van tijdens die vorige regering, Family and Friends. Dus wanneer mensen dit soort dingen zien, dan gaan ze erop zitten.
1: Maar ze moeten kijken, wanneer klaag je over Family and Friends? Als Melissa deskundig was in olie, had men wat gezegd?
0: Er was wel kritiek.
1: Maar is ze deskundig in olie? Dat ze in de RVC van Staatsolie moest zitten? Niet. Daarom zegt men het.
0: Mm.
1: Was die dochter van Chan zo deskundig in communicatie dat ze daar moest zitten? En weet ik veel, 100 of 200.000 per maand moest verdienen? En Melissa allerlei dingen zat. Dat is Family and Friends. Waarom denk je dat Venetiaan nooit zijn eigen kinderen die geschoold zijn daar gezet heeft? Weet je? Dat is het. Want, dus al die zonen en kinderen en dochters van Ronnie die directeuren zijn en in raden zitten. Zelfs de hele Leo daar bij EBS. Is hij geschoold ervoor? Dat is Family and Friends. En wanneer Je toevalliger wees. En waarom denk je dat Jenny Reynolds niet zit op het kabinet? Omdat ze ook vindt dat het Family and Friends is. En dat vind ik verkeerd, hè? Als die deskundigheid is weggetrokken uit dit land. Als die deskundigheid in de private sector...
0: De broer van de president.
1: De broer van de president. Als die deskundigheid is weggetrokken. Als die deskundigheid van AML en auditing, wat ik net zei, vastzit in de private sector, met name de financiële sector. Je komt niet aan ze. Niet eens, ik heb nu brieven geschreven ook, naar banken en zo, om voor die financiële sector technische deskundigheid te leveren. Ik heb geen reactie. Ik weet zeker dat ze kijken wie ze vrij kunnen maken. Maar ik weet ook dat de financiële sector zeker gaat meewerken. Anders zijn we helemaal dood in deze samenleving. Als de corresponding banken wegvallen door wat voor een of andere maatregelen van de CFATF. Maar als je dochter of je broer of je zus of je moeder voor mij wat deskundig is. Echt deskundig is op dat gebied. Van die hele groep. Als het gaat om technical compliance, heeft zij de in-depth kennis. Dat durf ik te gillen van de daken. En men zal kennis met haar maken, want zij zal over technical compliance zal zij zeker de presentatie verzorgen morgen al. Weet je, dus men moet ermee ophouden. En niet vergeten dat ze gecertificeerd is, alle drie dingen die ik net aanhaalde. En daardoor erkend wordt internationaal. En ook gewerkt heeft bij NRA. Toen heb je ze niet gehoord, hè? Toen heb je ze niet gehoord. Nu is er op een of andere oorlog ontstaat. Er misschien ook, laat me niet zeggen hoor. Maar soms kom je als iemand als ik, die veel netwerken. En daardoor hoor ik alles. Maar je kan niet alles zeggen.
0: Nee, je moet ook voorzichtig zijn met alles wat je hoort.
1: Voordat ik hier iets zeg, ben ik zeker dat het gebeurt. Dat is wel zo. Ik kom niet met sensationele vermoedens. Als ik een vermoeden heb en ik twijfel, zeg ik ook altijd limbo, dat weet je. Dit heb ik gelezen, ik weet het niet zeker. Maar als het zo is, dan denk ik zo erover. En wanneer dingen gebeuren in deze samenleving, geloof me.
0: Maar dan gaat hij verder stijgeren, want een paar mensen hebben ook gezegd, maar nou willen we zien als Silos even kritisch zal blijven naar het beleid.
1: Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Natuurlijk. Wat ik nu doe, is niet voor de regering, is voor de Republiek Suriname. Is niet een begunstiging van de regering. Als het een begunstiging was, dan wist ik niets. Dan was ik 0,0. Op dit gebied. En geloof me, als het was om het te begunstigen, had de president me ook niet gekozen. Dat weet ik zeker.
0: Ja?
1: Dat weet ik zeker, om het te begunstigen. Ik denk niet dat die... Eerlijk waar. Ik denk niet dat ze het had gedaan. You take what you need. Er is een hele grote noodzaak dat we eruit komen. Er is een grote noodzaak dat je mensen gebruikt die bewezen hebben het te kunnen doen in een korte tijd, een grote job. Weet je, denk maar, je moet niet vergeten dat mijn OKB-ervaring me bepaalde skills heeft bijgebracht ook. 20 jaar OKB, 4 keren voorzitter, 5 jaren ertussen iedere keer. Geeft je skills om snelle beslissingen te nemen. Geeft je management skills om je werk goed op te zetten. En RA1 heeft me ook ontzettend veel skills gegeven om breed om onderzoek te doen. En het is voor een gedeelte kwalitatief gegaan, dus wetenschappelijk onderzoek erbij. En dat te analyseren. Wat we ook hebben gedaan, wat mensen moeten weten, want dat wordt ook gezegd, dat ze vertrouwelijke informatie hebben die ze niet allemaal kunnen geven. Wel, dan gaat het escaleren. Het is escalatie technisch gezien. Het wordt direct de escalation point gerapporteerd naar de steering council en er moet worden ingegrepen. Want, zeggen ze, het is vertrouwelijk. De taskforce kan niet onthouden worden van wat zij vertrouwelijk ben. Hoe vertrouwelijk is het? De rapporten die je hebt gestuurd. De rapporten die je hebt gestuurd aan CFATF zijn vertrouwelijk. Wat voor nonsensicaliteit is dat? Die dingen worden gepubliceerd op websites. En nog een ander ding is ook waar ik mensen echt gerust wil stellen. De centrale bank faciliteert ons en faciliteert het totale ICT-gedeelte. De privacy, de integriteit brengen we op dat er een cloud wordt gebouwd met, ik noem het even, ik ben niet technisch, maar de ICT-mensen gaan me begrijpen, met verschillende lagen. Je hebt de laag waar alleen de voorzitter en de ICT-persoon in kan, compleet gecodeerd als het wordt gecrackt. Het gaat niet worden gecrackt. Een tweede laag waar de voorzitters en de coördinatoren kunnen gaan. Dus Snijla van Dijk voor Technical Compliance, Rosita Sobi voor Effectiveness en Van Dijk Silos als voorzitter. Daar zitten alle gegevens die zijn gekomen, nog niet verwerkt zijn, dus nog vertrouwelijk zijn en die in onderzoek moeten gaan. Dan heb je een derde laag waar de Technical Compliance groep in kan werken en de Effectiveness groep in kan werken. En dan heb je dashboard. Dat is wat de secretariaat uiteindelijk ziet. Alles gecodeerd. Alles gecodeerd. Net als in NRA 1. Geen enkele groep wist over wie ze oordeel gaven.
0: Mevrouw Silas, ik lees enkele reacties. Dan gaan we afsluiten. Want nu hebt u minder tijd. U moet naar uw meetings. Lim, dit is zo triest om te horen hoe deskundigen die hun uiterste best doen om Suriname uit de ellende te halen, onderuit worden gehaald. We zijn zo ondermaats in het land, gunnen elkaar niets, gunnen elkaar niet eens het licht in de ogen. Mijn oma zei altijd, kind, wij zijn net krabben in een vat en wij proberen elkaar in die tokken te houden. Foei. Hou je wel van Suriname. Gun de mensen de ruimte om hun expertise te gebruiken in het belang van land en volk. Er is één bericht. Ik lees door. Als u wil inkomen, kunt u.
1: Ja.
0: Mensen, ook niet te lang hoor. We weten dat mevrouw Silas kundig is en dat ze ons uit het slop kan halen wat het aangaat. Maar ik denk dat het steekt dat er geen geld is voor leerkrachten en anderen, maar dat de taskforce zoveel geld krijgt, los van mevrouw Silas. Oud-ministers die al rijk zijn en consequenties hebben, andere vriendjes en NDP-gerelateerden, zijn er geen anderen die mevrouw Silas kunnen helpen? In mevrouw Silas zie ik wel de beste om de job te klaren. Liever zat haar dochter in de commissie en waren de oud-ministers uit de force, waarvan ik niet denk dat ze die capaciteit hebben, maar het geld wel op zullen strijken. Groetjes, Janice.
1: Ik wil even wat zeggen. Ten aanzien van de oud-ministers.
0: Ministers? Of één? Zijn er twee ministers?
1: Er zijn twee ministers nog erbij. Dodson of drie ministers nog erbij.
0: Dodson, is er niet andere?
1: Dodson en Wonnie waren al erbij bij NRA 1.
0: Oh ja, Wonnie bedoel, ja.
1: En die waren al erbij. Die hebben ook hun kundigheid bewezen. Men moet niet vergeten dat ze een econoom is. Hè? En die door zijn kennis van NH een hele goede job heeft gedaan bij wat we noemen de DNFBP groep, de Designated Non-Finance Business en Providers. En dan heb je Stuart Getrouw.
0: Oh ja, Justitie.
1: Stuart van Justitie. En die kan zeker ook bezig zijn bij effectiveness als het om de publieke sector ook gaat. Hmm. En hij heeft ook zijn AMLCA certification. Kan wel zeggen dat zoals ik nu zie hoe het zich ontpopt met deze drie mensen, ik niet anders kan zijn dan tevreden kan zijn. Ik had niet anders verwacht van Wonnie en Regilio, maar ik wil het wel zeggen van Stuart Getrouw dat zijn, wat hij heeft gedaan aan huiswerk moeten doen vanaf mei ook gratis opdracht, ga leren, ga studeren, zo weet je wel, ga je oriënteren. En wat hij nu presteert, want de werkgroep Technical Compliance is al helemaal op drive.
0: Mm.
1: En we hebben echt bijzondere mensen erbij kunnen krijgen. We zijn nog niet klaar. Want we hebben nu gezien wat de prioriteitsgebieden zijn. Die grote risicogebieden. Dus daarvoor zoek ik nou speciale deskundigen op bepaalde gebieden. Ik zoek bijvoorbeeld nu een deskundige op het gebied finance, hoor, corruptie en financiële stromen. Weet je, dat soort dingetjes moet je, het zijn kleine opdrachten eigenlijk, want het is alleen één gebied. Maar het zijn dingen die we buiten moeten zoeken. En, maar de juiste capaciteit vinden is een groot probleem. En dat is het probleem. Gelukkig hebben we heeft het kabinet al goedgekeurd dat een Franse deskundige ons ook gaat helpen. Dus met hem ben ik al in contact, maar hij is nog niet officieel, dus het is meer gewoon in contact.
0: Oké, we lezen verder. Limbo, mevrouw Silas heeft gelijk, maar ook zij is door de handen van leerkrachten geweest. Zonder hen was ze nooit zo ver gekomen. Maar dat zegt ze ook.
1: Dat zeg ik ook zelf. En ik ben dankbaar voor die leerkrachten. Ze hebben me gemaakt tot wat ik vandaag ben.
0: Oké, dat van Dodson is al beantwoord. Mijn vraag is, krijgen al deze mensen, krijgen ze alle loon? Waarom niet een extra loon?
1: Het zijn toevallig mensen die niet nergens in dienst zijn. Het zijn allemaal mensen die uit de vrije beroepen komen.
0: Oké. Iemand zegt, mevrouw Silas, ik had respect voor u, maar ik vind dat u niet eerlijk en transparant en integer bent.
1: Oh, dat mag hoor. Als een persoon maar met bewijzen
0: komt. Wel transparent, want u hebt uitgelegd.
1: Ik heb gewoon uitgelegd. Ik bedoel, de persoon heeft gewoon last van zichzelf, denk ik zo. Maar dat vind ik erg. Iedereen mag zijn mening hebben. Bij mij is belangrijk, zoals de SCF-ATF het uitdrukt, kom met je evidence map, kom met je evidence dossier, dan zal ik dan beter naar mezelf kijken.
0: Goedemiddag, mevrouw Silas, met Gods genade. Rustig doorgaan met het goede werk waarvoor u geroepen bent te doen, samen met de anderen voor Suriname.
1: En geloof me, ik heb inderdaad gebeden, voordat ik ja zei.
0: Goedemiddag, Sammy heeft in zijn programma bewezen dat de heer Santokki de heer Roy Bainat van die 3000 US betaalde.
1: Wat?
0: Als agent van staat, hè?
1: Dat krijgt hij nog steeds, hè? Want hij is niet, ik heb niet gehoord dat hij een nieuwe agent van staat is. Dus jij heeft hem gehandhaafd, is de VAP niet blij?
0: We zijn hypocriet in dit land. Wanneer het ze goed uitkomt, praten ze over deskundigheid. En wanneer het ze niet goed uitkomt, praten ze over nepotisme. Cliff, de leerkrachten zijn helemaal niet happy met mevrouw Silas die de taskforce moet trekken. Met Silas wordt zeker een eventuele blacklisting voorkomen. En daar zijn ze helemaal niet blij mee. Ze zien ons land eerder geïsoleerd raken.
1: Denk ik niet hoor. Geen enkele Surinamer wil dat zien. Ik geloof niet als de persoon dat zo zegt. Ik kan niet geloven dat er mensen in Suriname zijn als ze weten wat de consequentie is. Beseft men wel dat er importen en exporten niet meer zullen kunnen plaatsvinden, dat je met je creditcard niet meer kan betalen, dat je in het buitenland, als je daar bent, en dat je gewoon niets kan betalen, je kan niets laten halen. Als je kinderen naar buiten moeten om te studeren, dat je dat geld ook niet kan overmaken, dat de corresponding banken van onze banken verdwenen, dat er geen internationale betalingsverkeer meer is,
0: ja, dat ligt uit.
1: En internationale handel. Ik kan me, hoe boos de leerkrachten ook zijn, maar ik geloof er absoluut niet dat ze willen dat dit land geblacklist worden. Want de armsten zullen echt armer worden en de rijken. En ik behoor niet tot de categorie rijk, maar tot de categorie middenklas hoog misschien. Maar niet de rijken, ik bedoel ook de echte rijken. Die gaan het ook voelen, want ze gaan niet eens toegang hebben tot een bankrekening buiten. En een bankrekening wordt gecanceld. Alleen maar omdat ze in dit land wonen en dat land geblacklist is. En wat men ook moet begrijpen, de gelden van oil en gas is de vraag of ze nog komen. Want de internationale moederbedrijven gaan hun dochters verbieden om in dit land dat geblacklist is te komen exploiteren.
0: Dus het is een must dat
1: het is. Het is een must. En als men moet dat begrijpen. En dat is wat mij eigenlijk pijn doet. Dat men door zich niet eens te oriënteren. Ga naar Google. Kijk wat het inhoudt. Ga op websites. Men googelt zoveel. In plaats dat men googelt om knapper te worden, googelt men om te kijken welke roddels er zijn en wat er is. En weet ik veel wat. En de persoon die dit hebt, echt, ik kan niet geloven dat leerkrachten dat denken. Die hebben best wel genoeg common sense om te begrijpen wat er gaat gebeuren.
0: Mevrouw Silas hoeft geen enkel DNA-lid uitleg te geven. Men moet bij de president zijn voor info, een nette brief schrijven aan hem, aan haar. En het is cowboy geld wat mevrouw Silas vraagt. BTW moet bij het bedrag worden opgeteld. Even kijken als er nog een vraag is hoor. Er zijn heel veel vragen. Meneer Limbo, Dolly Parton is overleden. Is dat waar? Ik
1: Dolly
0: schrik
1: Parton
0: ervan.
1: Van Limbo is overleden.
0: Dolly Parton, dat is Islands in the Stream.
2: Oh, Dolly Parton.
0: Ik weet dat het waar is. Ik kreeg het plotseling. Dus ik, in die song, de Islands in the
1: Stream. Maar het is toch al 90 of 100?
0: Ja, dat zal wel, ja.
1: Yes.
0: That's what we are.
1: No one
0: in between.
1: Wist
0: wel
1: dat ik 90
0: gevonden
1: kan worden.
0: Het is naar Kenny. Als het klopt hoor, jongens, misschien kunnen jullie dat voor me checken. Liever laat ze die vrouw met rust en men kan niet er tegen dat ze zo openlijk is. Gaat u zo door en laat u niet op de kast jagen, zegt Ligia. Hebben de mensen, heb ik al gelezen. Cliff, een idioot gaat alleen voor blacklisting. Je moet hier aan. Wanneer Manger uit het team stapt als onderhandelaar om ze. Ik begrijp dat niet hoor. Ik begrijp het niet. Maar misschien kun je het beter van me formuleren straks. Mevrouw Silas, maakt u zich niet druk met meneer Yogi, hij is slechts assembleelid. Hebben de mensen wel in de gaten?
1: Een assembleelid die wel 130.000 SD bij elkaar verdient voor mensen zwart maken in de assemblee. Dat is zijn werk.
0: Hebben de mensen wel in de gaten hoe belangrijk deze job is voor Suriname? 100.000 SD is niks in vergelijking met wat ons kan overkomen als land als we geblokkeerd worden, geblacklist worden. Lim, is het gebruikelijk dat je als sollicitant van de politie wordt afgewezen omdat je brilt? Ja, oké. Okay. Ik zal dat vragen aan. Die vraag is dus niet voor dit moment. Maar ik kijk er evenwel van op.
1: Ik ook.
0: Ik ben het niet altijd eens met mevrouw Silas, maar in deze wel. Veel hypocrisie immers. Een taskforce vergelijken met een groep ambtenaren is echt appels met peren vergelijken, zegt Cher. Limburg VAP is altijd een anationaal geweest en zal dat ook blijven. Waar is Bouzaï trouwens? Die had altijd beloofd gratis voor Suriname te werken. Voor hem geldt links lullen, rechts vullen. Trouwens, mevrouw Silas is niet mijn favoriet, maar wel deskundig en dat telt, algemeen belang telt.
1: Dank je, ik ben blij met dat eerlijke, bij die eerlijke mening.
0: Iemand die zegt, mevrouw Van Dijk, op het Naden werken er ook technisch deskundigen. Niemand vergelijkt uw werk met dat van de leerkracht. Het punt is dat er voor met name leerkrachten en verpleegkundigen nooit geld is, maar voor commissies is er wel altijd geld.
1: Nogmaals, ik wil dit echt benadrukken. Ik ben geen commissie.
0: Ja.
1: En ik vind het ook, laat me ook direct mijn mening geven hoor, hierover. Ik vind dat zolang dat het salaris van alle Surinamers rechtvaardig en fair moeten zijn. En als men kijkt naar, als we blijven bij de publieke sector, de salarissen die de overheid moet betalen. En we kijken naar bepaalde groepen van die publieke sector. Men heeft Weidenbos verguisd met zijn strategische groepen.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij heeft de leerkrachten en de verpleegsters echt strategisch genoemd. En ze in een andere schaal gegooid. Het is dezezelfde CLO en BVL die ook daartegen waren toen Weidenbos weg was. En die eigenlijk ook hebben meegewerkt aan het kapotmaken van dat ding van de strategische groepen. Ik weet niet waarom mensen niet doordenken, maar bij de staat ook. Als je niet in staat bent om je onderwijskrachten en je verpleegsters goed te betalen, dan is je toekomst weg. In de eerste plaats krijg je alleen maar zieke mensen en dode mensen. In de tweede plaats bij onderwijs ga je alleen maar kinderen krijgen die slecht zijn opgeleid. Veel drop-outs, weet ik veel. Want de mensen, de leerkrachten zijn geen engelen. Niemand is een engel die hier rondloopt. Ik ook niet. En dat betekent dat je, om ze gemotiveerd te houden, hun best te doen, dan moet je ook ervoor zorgen dat ze zonder hoofdpijn brood op de plank zetten. Dus men moet ook kijken naar wat er gebeurt met de salariering in de publieke sector. Bij de overheid. En bij de overheid. En daar die vergelijking maken. Men moet ook kijken

0: 60-jarige leeftijd overleden, of 80 jaar.
1: Dat zo oor was, hoor, eerlijk gezegd.
0: Lem al moet dit wat mevrouw Silos vandaag heeft uitgelegd, moet ze in een andere taal uitleggen. Oké, daar heb ik alles, niet alles gelezen, maar ik kan ook niet doorgaan, want daar heb ik nog andere interviews. Wat zegt Jennifer van Dijk Silos tot slot? Gaat u met een goed gevoel van de studio van AI? Mie legde uit en ik denk dat ze het begrepen.
1: Ja, zo ga ik ook wel weg. Hartelijk dank daarvoor. En ik heb het gemerkt aan de reacties die je hebt voorgelezen. Dat denk ik toch wel dat het gelukt is om de mensen te bereiken. En om ze uit te leggen. En wat ik echt hoop, is dat men begreep dat we keihard moeten werken om te voorkomen dat we negatief worden beoordeeld. En de ondersteuning hebben we allemaal nodig. En ik ga tevreden weg, denk ik. Ik ben ook blij met die ondersteuning vanuit het publiek.
0: Nou, als er wat is, hoor ik het van je.
1: Ja.
0: Zeker. Ja, we doen zondag retrospectie toch, want je hebt ons al 3 weken in de steek gelaten.
1: Ik ga zaterdag, je weet, tot september. Wat doe ik in september?
0: Je gaat naar het buitenland.
1: Yes. Maar ik ben...
0: Maar hoe gaat u dit van de
1: waarom denk je dat ik me kapot heb gewerkt? Ik moest de baseline, en dat geldt voor beide werkgroepen. Die baseline moest in orde zijn, het secretariaat, alles. Zodat we virtueel... Het is zo prettig met die technologie, hoor. Virtueel gaan we werken. Maar dan zijn we niet meer fysiek nodig. Maar dan kunnen we virtueel dingen oplossen. Ik heb ook een grote virtuele meeting. Althans, ik ga virtueel participeren. Op 16 september met stakeholders en de focal points. 16 september om 12 uur. En ik doe het. En ik ben virtueel aanwezig, die vergadering. Dus de technologie...
0: Hoe lang blijft u weg?
1: Zoals altijd een maandje, toch?
0: Dus ik moet een maand zonder je retrospectie.
1: Nee, je kan maar virtueel... Nee, je hebt geen beelden. Maar je hebt dit wel. Virtueel kan het. Laat je iets proberen. Virtueel kan. Daar zit je foto van.
0: Goeie reis, hoor. Goeie reis. Dankjewel.
1: Oké, dankjewel.
0: Nou, dat was mevrouw Silos. Die heeft dat het een en ander uitgelegd. Ik heb niet alle vragen en alle opmerkingen kunnen lezen. Sorry daarvoor, maar we zijn aan tijd gebonden. En ik heb een ander interview. Meneer Gentle Sergio, die vindt van Skoto Neroko strak genoeg om meneer Leisner te vinden. Er is morgen een persconferentie. Men heeft niet gezegd als het echt hierover gaat, hoor. Maar de persconferentie, dames en heren, heeft te maken met de veiligheid. Dus we zijn benieuwd. Maar ja, meneer Gentle wil zijn mening geven als gewezen opsporingsambtenaar. Ja, leid u voorzichtig. Watch your step. Ja, als gewezen opsporingsambtenaar wil hij natuurlijk ook zijn mening hierover geven over de Kees Leisner. Dus daar gaan we straks naar luisteren. Wat moet volgens hem gebeuren om de zaak snel op te lossen? Want ik kan mij voorstellen, Isabi, de familie, iedereen... De mensen zitten, er is geld er tegenaan gegooid. De mensen hebben slapeloze nachten, want je wil weten wat. Hoe is dat verder afgelopen met jouw dierbare, zeker als de auto ook nog gevonden is. Maar goed, Gentle die kan meer zeggen hierover dan ik, vanwege zijn achtergrond. Maar je weet, laten we wel voorzichtig blijven in het verkeer. Een beetje laat, maar goed, vanwege het feit dat we dus eruit waren voor een zeker 15 minuten, komt dit, ik wil dat geen verkeerspraatje noemen, de awareness talk, zeg ik, de awareness talk komt nu de uitzending in.
2: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Een telefoon en deelnemen aan het verkeer gaan niet samen. Doe de telefoon dus weg tijdens het rijden. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit waarom.
4: Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden.

0: leed af en het vergroot de kans op verkeersongevallen. Houd uw aandacht op de weg en niet op uw scherm.
1: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
2: Stap in de toekomst met de Omoda C5. Een stijlvolle SUV met 360 graden camera, level 2 ADAS en een 5-star veiligheidsscore. Ervaar luxe met lederen bekleding, geventileerde stoelen en een dual 10.25-inch touchscreen cockpit. Nu verkrijgbaar vanaf $27,940, inclusief 7 jaar garantie. De Omoda C5 bij SCMC Automotive, Kernkampweg 36. Innovative technology meets high-tech style.
1: Je kent hem nog, toch? Mijn goede vriend Ricardo. 24/7 bereikbaar. Hij weet precies wat ik wil. Geen kapotte auto's, goede service en me afhalen van de airport is voor hem nooit een probleem geweest. Wel, nu is hij ook op Curaçao met dezelfde service. Je kan gewoon op tijd het gewenste voertuig in Suriname reserveren en je krijgt het op de gewenste locatie. Mijn, of beter gezegd, onze Ricardo is nog steeds een wereldburger, dus betalen kan met of zonder een creditcard. Maar Matty heeft ook een nieuwe website, dus ga naar ricardorentecar.com en als je hem toch wilt zien, ga naar Ricardo Rentecar, Kernkampweg 76. Of zoals elke goede vriend, vind je hem op Facebook. You got a friend in me. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
3: Dus het voorstel was om speurhonden in te zetten. Ik zou gaan naar de laatste locatie waar de man gewoond heeft. Hij moet vuile kleren hebben. Hij moet ook vuil ondergoed hebben of een baddoek of whatsoever. Neem aan dat de forensische opsporing die locatie al zodanig moet hebben afgesloten of dat er daar politiebewaking moet zijn. En dan kan je die honden inzetten met die kleding en eventueel een paar airboats inzetten of boten inzetten of airboats. De geaardheid van die omgeving. Dan kan je gewoon elke keer een kilometer bij een kilometer zeg maar afbakenen met flagging tapes, dat iedereen weet dat je al daar bent geweest in de zone. En dan ga je gewoon verder, want hoe ver kan je treffelen? Snap je? Ik bedoel, als die auto ergens is afgebrand, dan zou dat lichaam ergens moeten zijn in die omgeving, toch? En wellicht misschien ergens gestort of zo. Dus dan moet je gaan onderzoeken in die hele omgeving van, oké, wat is nieuw hier? Wat is hier out of the ordinary? En dan ga je verder speuren, toch? Dus je verwacht wel dat politiemensen hun eigen creatief vermogen gaan gebruiken om eventueel te achterhalen waar zou die man het mogelijk, waar zou het, tenminste die persoon, wil niet meteen zeggen lijk, maar als je ziet dat die auto is afgebrand, dan kun je bijna al vermoeden het ergste, toch? En waar zou je dat kunnen doen? Ik vond die actie van het, met het inzetten van die drone, vond ik toch. Drone, ook al heb je zeg maar night vision mogelijkheden, die pakt alleen maar lichaamswarmte op. Toch? En als er geen lichaamswarmte meer is, dan gaat die drone het ook niet zien. Dus belangrijk is dat je speurhonden gaat inzetten. Er zijn genoeg private bedrijven die speurhonden hebben daar. Toch? Dus als je die honden in, het gaat dus wel intensief verwerkt. Maar je zou eventueel het Nationaal Leger kunnen vragen, daar hebben ze goede speurders op. Mannen die bekend zijn met de Rainbow. Je hebt Rainbow Masters, je hebt jongens van het KST. Ik zeg jongens een beetje, misschien een beetje onillegaal. Maar je hebt mannen van het Korps Speciale Troepen die eventueel die zoekactie op gang zouden kunnen brengen. Maar ook jongens die getraind zijn. Het arrestatieteam, misschien zullen er niet veel meer zijn, misschien 5 of 6. Maar als je die mannen combineert met die mannen van het Nationaal Leger, zouden ze makkelijk dat gebied kunnen afkammen met die speurhonden om eventueel die zoekkansen te kunnen vergroten.
4: U praat over speurhonden.
3: Ik had eerlijk waar meer acties verwacht vanuit het leger en vanuit het Korps Politie Suriname. Eventueel die vermiste man op te zoeken te gaan vinden. Want hoe moeilijk kan het zijn? Ja. Het is moerasgebied, dus je hebt niet veel bomen, meer moerasgebied. Maar als je dat gebied afkampt met die speurhonden, dan heb je een zoeklijn. En dan kan je verder gaan.
4: Ja. Ik hoor u praten over speurhonden, maar als we kijken naar de staat waarin het voertuig is teruggevonden, en als we stellen dat... Ja,
3: we moeten die honden niet onderschatten.
4: Het voertuig is uitgebrand. Als zo lijkt uitgebrand is. Hoeveel nut hebben die speurhonden nog?
3: Die speurhonden hebben wel nut. Die speurhonden hebben nut. Die honden hebben een reukvermogen die jij en ik niet kunnen voorstellen. En als er iets out of the ordinary zou zijn, dan zouden die honden het ook hebben gevonden. Zo moeilijk is het weer niet. Toch als er iets ligt, ze zouden iets vinden. Even naar bonjo, even naar karkas, even naar huid, noem maar op. Ze zouden iets vinden. Ja, toch? En dan kan je dan op basis van wat ze vinden op dat moment eventueel onderzoeken en zeggen van oké, deze groep blijft hier of we baken het af en dan gaan we verder en dan kijken we. Dan heb je misschien 4-5 locaties waar je mogelijk iets terug kan vinden. Toch? Maar je moet niet te veel dagen voorbij laten gaan zodat de regen en weersinvloeden die sporen wegmaken. Daar gaat het om.
4: Er
3: zijn te veel dagen tussenin gaan zitten. Je had het leger kunnen optrommelen, man. Als er iemand verdwaald is in het bos, hebben we jagersgroepen en KST en Rainbow Masters. Het zijn mannen die de hele dag, hun hele leven bijna in het bos vertoeven. Dus hoe moeilijk kan het zijn dat die mannen uiteindelijk worden ingezet? Er zijn genoeg mensen die als vrijwilligers willen optreden om eventueel te gaan zoeken. De familie heeft ook mensen daar die ook zouden willen gaan zoeken. Maar er komt weinig actie van de grond. Ik zou het fijn hebben gevonden als KST hadden gevraagd van joh, zet jullie boten in. We huren een paar airboats, we gaan het lijk zoeken. Of we gaan die man zoeken. Ik denk lijk in het ergste geval als die auto afgebrand is. Ik vind het moeilijk en lastig om lijk in de mond te nemen. Maar die realiteit wees uit. Als iemand al langer dan 4 dagen vermist is, dan ga je uit van het ergste.
4: Ja, maar een andere zaak, want de politie die heeft inmiddels enkele personen aangehouden. Echter is er nog steeds 1 persoon voortvluchten, een zekere RT. Opvallend genoeg is dat de politie niet komt met een opsporingsbericht. Wat vindt u daarvan?
3: Ja, nou, dat opsporingsbericht had al lang de deur uit moeten gaan. Wat mij ook verbaast is dat de man eerst gehoord is als persoon in de zaak. Iedereen weet, als je kijkt naar wat er circuleert op social media, is dat die goede meneer die vermist is, een video heeft gemaakt. En kennelijk een distress call naar zijn mensen. Van hé, dit ding voelt niet goed aan. En je hoort die man zijn stem. En je hoort die man gewoon als persoon. En je laat die man gaan. Dat betekent je geeft die man de ruimte om weg te gaan. Toch? Hoe moeilijk kan het zijn om die man als verdachte aan te houden? Want het zijn zijn arbeiders. Het zijn zijn mensen. Het is zijn terrein. Had je die man meteen moeten aanhouden in het belang van het onderzoek, toch? En nu laat je die man gaan, je hoort hem als persoon. Wat ik heb daar nog steeds moeite mee hoor, het horen als persoon. Omdat strafvorderlijk het incorrect is. In de strafvordering heb je 2 type personen die je kan horen. Of de persoon is getuige, of de persoon is verdachte. Dus het horen als persoon. Als je dan mij vraagt, is dat een iets dat past binnen een politieproza? Maar binnen strafvordering past dat helemaal niet. Je kan niet iemand horen als persoon. Je moet die persoon horen of als getuige of als verdachte. En als je die persoon hoort als persoon, dan maak je naar mijn gevoel een vormfout. En die vormfout kan zo catastrofaal zijn voor het onderzoek, dat die man zijn advocaat gewoon kan zeggen van hé, dit is bullshit. Je hebt geen case, je hebt hier formele fouten gemaakt. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we nu gaan beseffen dat we geen nieuwe termen gaan invoegen in het wetboek van strafvordering, terwijl het wetboek van strafvordering duidelijk is. Of je bent getuige, of je bent verdachte. Je kan geen persoon zijn, want dat wordt niet genoemd in het wetboek van strafvordering. Dus ik denk dat we daarop moeten gaan letten als politieorganisatie, vooral met, ik hoor vaker, ja, mensen worden gehoord als persoon. Hoe ben je persoon? Je bent of verdachte, of je bent getuige. Dus we moeten stoppen met dit, met een stukje rommel, en gewoon de persoon of horen als getuige, of als verdachte, en dan kan je verder.
4: Ja.
3: Dus dat is ten aanzien van het horen. En ik begrijp dat de man gehoord is. En de volgende dag was er een opsporingsbericht. Ik denk, oké, hoe is dat zo? Het jouw terrein, jouw arbeiders. Hoe moeilijk kan het zijn om die persoon als verdachte te horen en alvast in het belang van het onderzoek in te sluiten? Dus dat denk dat roept wel vraagtekens op, hoor. Hoe ik het me zou moeten benaderen. Maar ik had ook verwacht dat er een MIA-opsporing zou komen en dat een internationale Red Notice Interpol opsporing zou komen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. Zo'n gewichtige zaak. En iedereen kijkt mee, hè? Europa kijkt mee. De Amerikanen kijken mee. De internationale gemeenschap kijkt mee hoe je omgaat met die zaak. En als Suriname doen het absoluut niet goed, toch, op deze manier. Ook die bedrijven die straks moeten komen investeren in oil en gas en dat soort dingen. Die mannen kijken ook mee. Het is totaal geen goed gezicht voor Suriname.
4: Eigenlijk hebt u daarnet wat aangehaald waarvan ik niet op de hoogte was. De man, u hebt aangegeven dat de man eerder is verhoord, maar als persoon.
3: Ja, hij is verhoord door de politie. Precies. Maar hij is gehoord en hij is ingespannen terwijl de man verdacht was. Het is zijn terrein, zijn arbeiders, toch zijn machines. En hij vraagt je af, maar hoe kan jij de laatste persoon zijn met wie de man contact heeft gehad? En dan word je gewoon gehoord en dan mag je heen gaan. Come on. Dat slaat alles, dat slaat als een tang op een varken.
4: Denkt u dat er meer daarachter zit?
3: Ik wil niet vermoeden of er meer daarachter zit. Belangrijk is dat de man, als hij verdachte is in die zaak, en dat zegt mij, mijn gevoel zegt mij dat verdachte is, dan moet die man voor de rechter verschijnen. Simpel als dat.
4: De politie die heeft wat enkele vorderingen geboekt met het vinden van die voertuig en zo. Ja, denkt u dat er op korte termijn enige oplossing zal komen met de manier waarop de politie nu werkt?
3: Kijk, er kan een oplossing komen in die zaak, maar ik zou alle buurlanden, ik vraag de man uit te leveren. Informatie, het is bekend dat de man Surinamer is, dus hij moet travelen met een Surinaams paspoort. Of hij gebruik maakt van de legale wegen, dat betwijfel ik. Want iemand die op de vlucht slaat, die travelt niet met een paspoort, die gaat via de illegale routes het land binnen. Maar het is zo moeilijk ook weer niet. Ik begrijp dat de familie intussen een GoFundMe heeft gestart. En dat iedereen die informatie kan verschaffen, eventueel een tip, zeg maar. Maar dat ze dus zeg maar die beloning voor kunnen opstrijken. Nou, ik zou in alle talen die beloning online plaatsen als ik die familie was. Spaans, Nederlands, Portugees, noem maar op. En ik zou de man in elk geval in de buurlanden, Guyana, Venezuela, Brazilië, ik zou die autoriteiten daar meteen inlichten van, we hebben deze man nodig in een moordzaak. En geloof me, je kan niet verder komen dan Colombia. Snap je? Anders zou je als verstekeling aan boord moeten zijn van een schip, maar met een vliegtuig kan je sowieso niet treffen. Ja, tenzij het een illegaal vliegtuig is. Maar je komt niet verder dan Colombia in mijn gevoel. Dus ik zou Venezuela proberen, ik zou Brazilië inlichten, ik zou Frans-Guyana inlichten, ik zou Guyana inlichten. Je weet toch, Peru, Chili. Al dat soort landen zou ik inlichten op dat Zuid-Amerikaanse grondgebied. Van hey, we hebben deze man nodig. Lever hem uit. En als die familie ook nog een prijzenpot op zijn kop heeft, dan is het makkelijker. Ik zou het gewoon in alle talen verspreiden van, we hebben deze man nodig. Hij moet voor de rechter komen staan. Ik vind het gewoon kwalijk dat het zo lang moet duren. Weet je wat het betekent voor een moeder? Om te weten dat je zoon in Suriname zit, Surinaamse afkomst. Je bent in Nederland, je kan niet eens naar het land afreizen. Je ambassade, je zegt dat het gevaarlijk is. Weet je wat dat doet met dat land? Weet je wat je doet met het imago van het land? We moeten straks olie gaan produceren. We moeten bedrijven hier krijgen. Een personeel moet hier komen. Die mannen kijken ook uit van, hey, wat gebeurt er met het justice system daar? Je weet toch? Waarom duurt het zo lang om iemand te vinden? Terwijl we genoeg mogelijkheden, we hebben capaciteiten, we genoeg mogelijkheden. We kennen mensen die het land door en door kennen, het binnenland, het moerasgebied. Bovendien, onze militairen worden getraind in Guatemala en Chili en dat soort plekken. Precies, jongens, je hebt jongens bij het Nationaal Leger die gespecialiseerd zijn in mens vinden en in moerasgebied. Selva-training, noem maar op. Het is precies dat gebied die die man moeten gaan afzetten. Geef die man een speurhonden. Zoek private bedrijven die speurhonden hebben. En dan laat je dat ding oplossen, maar het duurt veel te lang.
5: Sergio Gentel, het duurt veel te lang. Heel mooi gesprek. En ik denk dat hij dat heeft gedaan. Het zijn voorstellen die gedropt zijn. Omdat iedereen nou echt wel wil weten hoe dat nou precies zit. Maar goed, ik weet niet wat er morgen zal worden gezegd. Morgen, wanneer de persconferentie wordt gehouden. En men moet geen persconferentie houden om alleen maar te praten over e-bike en aantal aanrijdingen. Maar deze case, dat willen mensen horen. Overwegend. Andere dingen zijn ook belangrijk. Maar we moeten niet doen alsof dit ding niet aan de orde is. Dus nog wel las iets meteen erop, Tamara. Dat was Sergio Gentel. We doen even wat advertenties. En dan hebben we een ander spannend interview. We hebben overigens ook de KC. De Maaf Limerego Tina Bernard Dorp. Want de KC die was met de Meet the People daar. En zeker ook de relatie met de bond is aan de orde gekomen. Dus de kassie komt eraan, blijf luisteren. En ik heb nog... wacht even, ik kom even in de war hier, ja. Er is iets anders, no? Iemand... Oh, ik heb nog 3 interviews. Hoe laat is het? Ah, pas 7:07. En we hebben een onderbreking. Dus Wolukko, varen we door. Laten we even snel naar deze spotjes luisteren. Ben ik zo terug. DSB.
6: Nog plannen voor die grote aankoop deze vakantie? Goed nieuws. De DSB Special persoonlijke lening is verlengd. Profiteer tijdelijk van rentekorting op je persoonlijke lening. Leen tot 7 keer je bruto inkomen met een maximum van 500.000 SRD. Deze actie loopt nu tot en met 30 september. Aanvragen uitsluitend via de PL-applicatie op www.dsb.sr. DSB. Mijn bank, mijn manier

0: En wat stel je voor? Misschien is het goed om al de advertenties toch in één keer, want als dat ik kost spang, dan gaat het een beetje rosjig aan toe, rosjig. Ik maak allerlei woorden die niet bestaan. Maar laten we toch allemaal doen, no? Want we hebben nog zeker een paar interviews in deze Bakkanatori. Er is zeker ook zeer belangrijk, dames en heren, de watertoevoer in het district Kommewijnen. Daar ga ik u zo meteen meer over vertellen. Maar nog wat advertenties hebben we zo.
1: 30 jaar Las Kawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen. En een verrassing die je raakt.

0: Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
2: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: Zaterdag 5 september vieren we 20 jaar Big Time met alleen de lusten.

0: Leon, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Sitlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, New Dravers en alle leden van de band.
2: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
3: Dat die lezing.
4: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
2: Save and enjoy. Kerbalani. Mensen, wat probleem dina come away na yon. Volgens mij na las Mikadofes La Liberté, no? Zeg het goed. Ik ben niet zo sterk met dit soort namen, hoor. Mijn Kona en Roberto Piqué is van de SWM. Ik dacht dat we een keer hier gehad hebben. Romano moet hij heten, Romano Piqué. En hij zal ons vertellen, de mannen hebben daar een lage waterdruk. Of in sommige gevallen helemaal geen water uit de kraan. Nou, laten we luisteren naar Romano Piqué in Bacanatori.
3: Om te beginnen bij het station van ons, WPC La Liberté, hebben we daar te kampen met slip in ons spaarbekken. Toch? Dat is modder, waar we het water naar binnen trekken. Toch? Dit is begonnen, zie dat, ik denk 2-3 jaar terug. Die de man bij Bagger Saranaliba, de Suriname rivier. En sindsdien hebben we te kampen met dit soort problemen. Dat tijdens regentijd er veel zout naar binnen komt. En nu tijdens de droge tijd dat er veel zoutwater naar binnen komt. Waardoor onze rivier zoals Moesen harder gaat werken. En het kost SWM dan ook heel veel. Het kost ons dan meer chemicaliën. Snapt u? Toch? Dus al die dingen zijn dat 2-3 maal die we moeten gebruiken. Snapt u toch?
4: Ja.
3: Maar de directeur en adviseur meneer Oosterling zijn al bezig om een ponton in te zetten met de graafmachine. Om dan onze spaarbekken te baggeren, te graven. Zodat we dan weer normaal water kunnen sparen erin en kunnen trekken. Om dan de mensen te voorzien van drinkwater.
4: Ja. Maar wat zijn de gevolgen nu voor de mensen?
3: Dus als de mensen even volhouden, nu verpompen we laag, hè? Dus nu hebben ze te kampen met een lage druk. Als ik het goed heb, vandaag of morgen komt die ponton en graafmachine. Toch? Dus laat zeggen, hooguit 2 dagen, dan is het probleem al verholpen.
4: Maar in die tussentijd, voor een ponton kon, hoe komen jullie dan de mensen tegemoet?
3: Dus we hebben ook watertrucks ingezet om die mensen nu te voorzien van drinkwater. Dus als ze klachten hebben van lage druk of geen water, kunnen ze altijd bellen op het nummer 35-4007. Dan gaan we water voor ze leveren. Maar daarnaast heeft u ook nog het voorzieningsgebied van Meerzorg. Het wordt voorzien door middel van het productiestation Meerzorg. Die mensen krijgen wel normaal water. Dus het voorzieningsgebied van WPC La Liberté alleen heeft te kampen met lage druk. Niet dat ze helemaal geen water krijgen, ze hebben gewoon een lage waterdruk.
4: Hoe zullen jullie ervoor zorgen dat dit zich in de toekomst niet meer herhaalt?
3: Kijk, zoals ik eerder aangegeven, zie je de man bij Bagger Saranaliba, Suriname rivier, hebben te kampen met dit. Snapt u? Dat er veel naar binnen komt tijdens de grote regentijd en tijdens de droge tijd dat er veel zoutwater naar binnen komt. Dus we hebben wel equipment die het doet, maar het kost SWM veel meer geld. Snapt u? Het kost ons dan 2-3 maal duurder. Dus we gaan moeten gaan investeren, snapt u? Om dit probleem in het verleden te beschouwen, tot het verleden te beschouwen. Zoals ik had aangegeven, we zijn al bezig ermee. Dus ik denk dat 1-2 dagen tijd zijn we al zover om normaal weer in bedrijf te komen.
2: Mr. Piqué, Romano Piqué van de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. Mensen. Wij hebben een interview met meneer Salons van de WOW. En we gaan voorzitter voor WOW. Dat kan geen kaneren. Lijkt wel een hondenbrigade. WOW. Waar staat WOW voor? Volgens mij werknemers, openbare werken. Maar hij is de voorzitter en hij heeft de rechtszaken tegen het ministerie ingetrokken. Isabi, mij is wel teleurgesteld in mijn vriend Stefan Sang. Salons nog wel, niemand die Sang is daar. Ik ga straks vertellen wat zijn probleem is met Stefan Sang. Maar voordat ik Salons inschrijf, wil ik even de KC. Ik wil eerst naar de KC. Ik heb gezegd, we zijn naar Bernadorp geweest. De korpschef Melvin Pinas is natuurlijk op zijn ronde. En Amari Gotena Bernadorp en Urebita Mandrap. En we hebben met hem gesproken over de kwikverdwijning, mishandeling van een recruit. Isabi. Eigenlijk, dat is het beste, want ik zie dat soms. De media man die mij ook als minister als een recruit mishandeld is. Laten we eerst de korpschef aan het woord laten. De man mishandelde een recruit. En natuurlijk vooral het allerbelangrijkste. De communicatie met de bond. Want wij willen geen spanningsveld. Ik was duidelijk in wat hij heeft uitgelegd. Ik ga niet zeggen dat de mannen eigenlijk op oorlogspad zijn. Maar je moet wel rekening houden als leiding bij KPS. Je moet er alles aan doen om te manoeuvreren tussen de soelas. Om te voorkomen dat er de Griekse spanningen eventueel gaan escaleren. En dat bonte actie gaan, Isabi. En dat is aan het, maar ja, de KC heeft keurig antwoord gegeven op de vragen. En je moet er staan, korpschef KPS, alsjeblieft, KPS achter korpschef. En Jamal sprak hem dus helemaal te Bernadorp.
5: Als korpschef, jongens, schrik ik zelf van informatie die ik vanuit de samenleving. En ik had het een keer gezegd, het is leuk om beleid te maken, je zit op een ivoren toren. Er gebeurt niks, hè. Je moet naar de mensen gaan. En daarom moet je zien, deze korpschef, ik geef ze mijn nummer. De samenleving deelt heel veel informatie. Heel veel informatie. Dus voor mij is het tot nu toe een succes. Ja. Een succes die ik heb geboekt.
6: Ja. Maar ik hoor mensen al zeggen dat als een korpschef schrijft, moet gaan naar het veld. Google kies bepaalde info. Dan was het naar de schoonman naar onder zeven van systeem. Ze moest rapporteren naar korpschef. Dat was dat was aan ego.
5: Nee, maar kom tegen je aan deze. In de botak dat hij. Luister goed. Het werkt zo, hè. Je kan een politie hier hebben, een resort. Ze doen het werk, ze krijgen informatie. Maar soms maken ze fouten. Je hebt zelf ook gehoord, hè. En dit zijn de momenten waar men... Het is een soort feedback systeem. De korpschef komt zelf. Ik heb mensen. Ze krijgen ook informatie. Ze krijgen, maar ik kreeg extra van zaken die niet goed gaan. Onthoudt u dat? Dus niet dat ze niet krijgen, maar ik kreeg extra. En dat is het leuke ervan. Het is een soort feedback systeem. Ik controleer mijn mensen hoe ze hun werk doen.
6: Ja.
5: En daarom heb ik aangegeven mensen, wanneer de korpschef komt, in een bepaald gebied is het voor drie zaken. 1, het verbinding, kijken, samenleving, hoe gaat het? En 2, kijken, sociale hoogtevrees. Mensen hebben sociale hoogtevrees. Niet iedereen kan met de korpschef komen praten. Ik wil wegwerken. Nee, de korpschef is voor jullie. Kom praten met de korpschef. En 3, er zijn issues. Laten we praten over die dingen die in de buurt gebeuren. Laat de korpschef horen. Ik hoor hier overluid muziek. Ik hoor mensen drugs. Jeugd gebruikt drugs. Nee, dat zou ik moeten oppakken. Omdat ik blijf zeggen, we zijn de jeugd is de toekomst van morgen. Maar als ik zo hoor de jeugd drugs gebruik onder de jeugd, nee, dan moeten we het oppakken. Dit kunnen we niet toelaten. Dus daarom ik instructies geef aan de regio-commandant. Maar laten ze beleid maken op dit stuk. Het kan zo niet doorgaan.
6: Ja. En het is allemaal mooi dat u het veld opgaat en dat u de problemen van de mensen aanhoort. Maar hoeveel van de problemen heeft u al daadwerkelijk kunnen aanpakken of oplossen?
5: Oké, ik moet zeggen, met betrekking tot de verschillende locaties, Flora, de Nieuwe Grond, heb ik al een maatregel getroffen met de regio-commandant. Hij is bezig, meer surveilleren, hier heb ik het ook gehoord, zichtbaarheid van de politie. Dus dat beginnen we op te pakken. We hebben onze uitdagingen als politieorganisatie, maar stapgewijs, babystappen om te komen tot het einddoel. Dus we zijn begonnen. We hebben het aangehoord als korpschef. Ik bespreek het ook met mijn korpsleiding, mijn managementteam en we zullen die dingen oppakken.
6: De communicatie, de relatie met de Surinaamse politiebond. We hebben onlangs met de voorzitter gesproken, Rivelino Eijk, en hij was niet te spreken over de communicatie met de korpsleiding. Dus wij willen van u weten, hebt u kennis genomen van de ontevredenheid van de Surinaamse politiebond ten aanzien van de communicatie?
5: Laat me dit ervan zeggen. Ik ben op de hoogte. Ik heb het, ik denk dat het via Lim FM.
6: Ja.
5: Heeft hij een interview afgelegd. Ik heb het ook op social media gezien. Maar laat me dit ervan zeggen hoor. Ik ben verbaasd omdat er zijn twee momenten. Voor de bondsverkiezingen en na de politiebondverkiezingen heb ik goed contact gehad met de politiebondvoorzitter. Voor de bondsverkiezingen weet ik nog, hij heeft me gebeld. Hij wilde een tent opzetten daar. Politieacademie, korpschef, wat zegt u erover? Een tent. Ik heb geen bezwaar. Zet maar een tent, ik heb er geen moeite mee. Ik heb hem ook succes toegewenst. Na de bondsverkiezingen hebben we weer gesproken. Ik heb hem gefeliciteerd. En ik weet nog, hij belde op. Hij zat met iets. Collega's wilden iets doen met zandvogels daar op politieacademie. En hij vroeg me, korpschef, die mannen zijn geïnteresseerd. Ik denk op de zaterdag willen ze iets met zangvogels doen. Zeg, normaal bondsvoorzitter, ja, hij heeft mijn toestemming. Ik belde een hoofd van politieacademie. Ja, je mag je dingen daar doen. En ik weet nog, een paar dagen daarna stuurde hij een app voor me. Een collega is in problemen met een woning. En ik heb maatregelen getroffen, disciplinaire maatregelen, aangegeven. Nee, als dat in orde is, moet je eruit. En toen stuurde de bondsvoorzitter heel mooi, zoveel wetsartikelen, korpschef, houdt u rekening daarmee. Toen zei hij van, oké, u krijgt spoedig antwoord van mij. En hij zei, u krijgt het schriftelijk van mij. En een paar dagen was ik heel verbaasd. Via Lim FM, als het goed is, hoorde ik de bondsvoorzitter communicatie. Moet ik het ook zeggen hoor. Deze korpschef, als ik 's morgens aan het werk ga, mijn korpsstaf is hier. Lopen mensen met me mee naar boven, ik heb een open deur. En als er iets is, bonds, er is een probleem, wil ik het niet. Kijk, u interviewt me, maar ik wil dit niet doen via de media. Het is intern. We kunnen altijd praten over dingen, oplossingen. Dus het verbaast me dat via de media dit zo besproken is geworden. En,
6: maar hij had ook een andere zaak aangehaald, dat er een appgroep is aangemaakt waarin de korpsleiding en leden van de Surinaamse politiebond, het bestuur, gezamenlijk erin waren om zaken te bespreken. En op een bepaald moment bleef het stil van uw kant. U gaf geen antwoord meer en dat heeft ook tot enige ontevredenheid geleid. Wat zegt u daarop?
5: In aanzien van appgroeps is de korpsleiding met het voorstel gekomen voor een appgroep. Er wordt gecommuniceerd, we hebben alles veilig gesteld. Ik weet het niet hoor, we communiceren. Mocht er issues zijn, en u weet, je kan niet constant bezig zijn in een appgroep. En ik blijf het zeggen, dit is niet de manier waarop we moeten communiceren binnen de organisatie. Als er iets is, kom bij de korpschef, ik heb een open deur. En ik wil dit ook zeggen, de bond, de politiebond en de korpsleiding hebben één belang. En luistert u goed naar me wat ik ga zeggen. Wij zijn er voor de arbeidsomstandigheden van onze politiemedewerkers. En zolang ik geïnterviewd word, zeg ik dit, hè. Weet je hoe zwaar het is? De werkomstandigheden waarin politiemensen moeten werken. Ik ben trots op die politiemedewerkers die dat werk doen, hè. Onderschat het niet. Dus daarom de bond en de korpsleden, wij moeten op één lijn zijn. En ik wil dat ook zeggen. Wij van de korpsleden en de bond moeten werken aan professionele politieorganisatie, zodat we effectief de veiligheid kunnen aanpakken voor de Surinaamse samenleving. Daarvoor zijn we. We hebben een gemeenschappelijke doel. Zowel de politiebond als de korpsleden. We moeten gewoon samenwerken.
6: Ja.
5: En ik wil dit ook meegeven, zodat u ook weet. Ik wil de president complimenteren. De president heeft een commissie samengesteld. Ex-minister Dikan is voorzitter. De politiebondvoorzitter is ook in die commissie. iemand van HRM, KPS, HRM, brandweer, dat zijn een aantal mensen.
6: Een presidentiële commissie?
5: Ja, ik denk op een 95% van alle resoluties die achterstaan, die heeft de president ingeloepen. Ook als korpsleiding hebben we heel veel zaken met betrekking tot achterstaande toelagen opgestuurd. We hebben nu, als het goed is, een aantal projecten opgestuurd. Nou, je mag komen bij me, mag op kantoor komen. Alle projecten hebben we ingediend. De minister moet dat komend week gaan presenteren. Hij heeft zelf met me gesproken, prioriteer. En dan gaat hij presenteren aan de president. Dus we zijn ik weet niet wat het probleem is. Dus, ik heb geen probleem met de bondsvoorzitter, dus ik ben echt verbaasd hoor.
6: Ja, en de werkoverlegmomenten, ik heb begrepen, ergens begin van de maand, bij elke maand, daar zit de bond samen met de korpsleiding, samen om bepaalde zaken te bespreken. Nu, loonscorrectie is nu aan de orde en zo. Hoe lang is dat werkoverleg niet geweest?
5: Laat maar dat zeggen. Elke dinsdag van de nieuwe maand zitten we samen. Dat zijn afspraken die de korpsleden met de bond heeft gemaakt. Maar kan een keer voorkomen dat het niet lukt. Kan. En dan, we kunnen altijd praten. Maar elke dinsdag van de nieuwe maand zitten we samen, korpsleding en de bond met elkaar. Dus de frequentie is vreselijk ook. Elke dinsdag.
6: Ja, maar de vraag, wanneer was de laatste keer?
5: Ik kan me niet, want ja, de bondsverkiezingen waren zoveel zaken waar we geen vergaderd hebben. Maar ik heb afgestemd, komend week wordt de bondvoorzitter uitgenodigd. En dan denk ik dat we weer zullen opstarten met de gesprekken.
6: Ja, maar een andere zaak, het heeft ook heel veel aandacht getrokken, zeker binnen die samenleving. En dat is die zaak van Peppy. Hoe komt het dat hij op een gegeven moment met de persoon van Peppy op een foto stond op het politiebureau? Vele mensen van de samenleving die zijn erover gevallen.
5: Ik was voor werkoverleg bij de minister.
6: Was niet op uw kantoor?
5: Nee, bij de minister van Justitie en Politie. En op een gegeven moment, ik was samen met een directeur daar, directeur BVB, we waren klaar met de minister en ik liep weg. Ik weet nog, ik was op de trap en ik zag Peppy daar. Hij was de mening toegedaan, Mikado, dit is mijn korpschef, je moet een foto met me maken. Ik kan het niet zo laten, u bent hier. Ik had geweigerd in eerste instantie, maar niet als jullie Peppy kennen. Nee, korpschef, dat kan niet. U bent mijn korpschef. En ik waarschuwde hem nog. Peppy, gebruik die foto niet voor andere doeleinden.
6: Welke andere doeleinden?
5: Hij is vaak op Facebook en ik ben geen koning van social media. En op een gegeven moment was ik nauwelijks op kantoor en ik kreeg zoveel telefoontjes. Wat gebeurt er? Dus ja, zo is het aan toe gegaan hoor.
6: Ja,
5: maar... We waren voor werkoverleg daar, we liepen weg en we kwamen Peppy tegen.
6: Ja, en dan werkt de politie samen met Peppy, want die indruk werd op een gegeven moment gewekt.
5: Ik heb verschillende structuren en ik denk niet dat de korpschef als de verschillende units en ja, kan ik weet niet, intel informatie, maar ik daarvoor ben ik niet op de hoogte. Het kan, maar ik ben niet op de hoogte, maar de korpschef zelf, ik heb geen contact.
6: Ja, en in de toekomst zal u zulke, ja... situaties voorkomen?
5: Nee, dat kan je niet voorkomen. Ik ben de korpschef, ik ben er voor de samenleving. Mm-hmm. Ik moet eenmaal 24 uur verantwoording afleggen aan de samenleving. Als deze meneer met me wil komen praten, die meneer, staat de korpschef open. Maar waarvoor gebruik je? Daarna kan de korpschef niet komen. En u weet ook, nu heb je ook AI, ik kreeg iets, AI en men manipuleert met bepaalde zaken. Ja, het is een deel niet van de wereld. Hoe gaan we ermee op? Is een vraag.
6: Ja, we weten wat de korpschef die ochtend deed, daar bij de minister, maar wat deed Peppy daar?
5: Daarop kan ik je antwoord geven. Het is niet voor mij verantwoordelijkheid.
6: Zeker, we hebben vandaag een bericht gezien dat een politierecruit letsels heeft opgelopen naar aanleiding van een mishandeling, de POC. Bent u daarvan op de hoogte?
5: Ja, ik ben daarvan op de hoogte. Ik heb een onderzoek laten instellen door de afdeling OBZ.
6: Ja.
5: Dus ik zal omstandig geïnformeerd worden hoe en wat. Okay. Maar ik ben op de hoogte.
6: Er is al enige tijd verstreken, maar we horen bitter weinig over de quick verdwijning. En in Sranang, oefreden tak, dit is aan die sipsa, tak, dat ding in de doofpot gaat. Dus hebt u een update voor ons?
5: Ten aanzien van een quick onderzoek zijn we bezig daarmee. Ja. We zijn bezig met het onderzoek en ik kan niet een diep ingang hierop. De zaak is bij het Openbaar Ministerie. We kregen instructies van het Openbaar Ministerie. We zijn belast met de vervolging en ik moet zeggen, we zijn bezig.
6: Ja.
5: Het gaat niet in een doofpot, we zijn bezig.
6: Ja. Maar zijn er personen opgepakt, aangehouden, hoe zit dat?
5: Aangegeven, het Openbaar Ministerie kreeg instructies en al zodanig, u kunt het volgen. Ja. We zijn bezig met die zaak.
6: En meestal, dit soort van die sipsa, wikis mutaties, is dat ook gebeurd?
5: We zijn bezig met die zaak.
6: De mensen zitten nog steeds op dezelfde plek?
5: We zijn bezig met die zaak. Ik volg die de ontwikkelingen met betrekking tot quick onderzoek.
2: Mooi, mooi, mooi, mooi. Nice gesprek. Fadja Baat bij de korpschef. De korpschef moest gesprek zeggen, maar hij zei, hoe weer misschien. Maar dat is de studie van het werk. En hoe weer is het, ja. Kazi Melvin Pinas. Dat is dus gebeurd. Bernard Dorp, dames en heren. We laten u horen, meneer... meneer Salons, van wow! Ah, mijn god. Hoe kijk aan je van bond, ja. Is van wow! En Salons is... mijn mattie Salons. ja, hij trekt de rechtszaken in tegen de minister en zo. En hij zegt ook dat hij niet zo happy is met minister... met minister Zang.
7: De aanleiding is het, mijn brief heeft het ook al duidelijk aangegeven. De aanleiding is omdat ik niet de financiën niet meer toereikend is om een hoger beroep aan te gaan. En nog andere zaken die nog moeten betaald worden bij de rechter. Ja? Maar ik heb dan de mensen gevraagd voor een bijdrage van 1500 SRD. En dan zou ik de zaken normaal laten doorgaan. Maar ja, van die groep van 157 mensen moet het zijn, dacht ik, ja, hebben maar 11 een bijdrage gedaan. En dat gaan de kosten niet dekken. Dus ja. Ik heb gedacht, oké, dan ga ik het maar stopzetten hoor.
4: Maar voordat u het hebt stopgezet, hebt u wederom gevraagd, gecheckt met de mensen om dat bedrag te betalen?
7: Ja, dus die 11 hebben maar betaald. Ik heb de gelegenheid gegeven een hele week lang om overmaking te doen, ja. Overmaat niet te doen, maar gegeven moment hebben zij het niet gedaan.
4: En hoe staat het nu met de personen? Want ze waren thuisgezet en daarom hebben ze een rechtszaak aangespannen. Of zou er een rechtszaak worden aangespannen? Maar hoe staat het nu met ze? Hebben ze elders werk gevonden?
7: Ze willen allemaal dat de zaak doorgaat. Maar die bijdrage gedaan. En ik kan het niet meer betalen uit mijn kas, want ik krijg problemen met mijn bestuur. Die mensen hebben nooit contributie betaald. Ik heb het uit vrije wilvers gedaan vanaf 2020. En gegeven moment, zeg mijn bestuur, we kunnen het niet blijven betalen. Een paar hebben wel bijbaantjes, want ze kunnen geen werk vinden, want ze zijn nog niet uitgeschreven van het ministerie zelf.
4: Ik las ergens zo een reactie van een persoon. Omdat het minister Zang is en die mannen zijn goed op elkaar, politiek. Daarom zijn de zaken teruggetrokken. Maar nu blijkt dat dus niet klopt.
7: Ja, het klopt helemaal niet. Ik ga nu eerlijk zeggen en daarom ga ik het nu hard zeggen. Eenmaal u bent gekomen met die reactie, ga ik het nu heel eerlijk zeggen. Ik heb gedacht, ja, dat wanneer, ik ga precies zeggen, onze partij, want in die periode waren het NDP'ers die waren aangetrokken toen ik Noerman met ze thuis gezet. Ja? En dus, en iedereen kent maar zijn NDP'er, dus zeggen mij maakt niet meer uit. Ja? Dus ik hoef niet op stoelen of banken te zetten. Daar heb ik gedacht dat de minister die komt bij OW, NDP'er is, dat het nu al in orde moet zijn. Vanaf het begin van de minister ben ik met hem bezig. En het is nu al een jaar verder. Ja? En die mensen zijn nog niet geholpen. Ja? Ik heb zelf een bericht gezet in die groep van me. Want iemand heeft diezelfde opmerking naar me toe gemaakt. Ja? Ik heb gezegd van kijk luister. Ja? Ik ga de pers ingaan. En de president gaat dit bericht ook lezen. Want ik heb het gezet in een groep. Waar de president ook aanwezig is. De president, de mensen hebben gestemd voor de president. Ze hebben gestemd voor de minister. Ze hebben gestemd voor de DNA-leden. Ja? Niemand die ze helpt. Ja? Ik ben niet op een lijst voorgekomen. Men heeft niet voor mij gestemd. Ik heb nooit op een lijst voorgekomen. Ja? Waarom moet het zo lang duren? Al een jaar zit deze regering. Waarbij de NDP de lead heeft. En die mensen zijn nog niet geholpen. Ja, dus ik ben teleurgesteld daarin. Echt wel. Ik ga wel eerlijk zijn, de minister is bezig. Maar ik vind het te lang duren, te traag. Ja? Ik heb laatst met de minister gezeten. team verwezen met meneer Moene samen. En meneer Moene heeft toen gevraagd naar een paar stukken van de mensen. En nog niet eens die hele groep, hè. Ja, 45 mensen heb ik die stukken afgegeven. Dat is ongeveer een week terug of twee, anderhalve week terug. Ja? Maar ik vind het ook te lang duren. Ja? Dus ja, dan begrijpt u het. En ik ben geen man van wanneer ik mijn vakbondswerk doe, dat ik vrienden ken of kleur of wat dan ook. Nee, mineiro coso. Ik heb altijd gezegd, na de verkiezingen heb ik geen kleur meer. Bij de verkiezingen heb ik een kleur. Daarna niet meer. Ik doe mijn vakbondswerk, hoor. Sorry.
2: Mike Salons. Ik doe mijn vakbondswerk. Mensen gaan eruit. Maar ik heb je beloofd dat ik een van de betere speeches van de president zal laten horen. Daarmee gaan wij opbreken. Ze sprak gisteravond bij de herdenking van Borger Breveld. U weet, dat is gisteren georganiseerd in de hal. Hey, guys, ik zie de pres niet. Is het wel overgezet? Ik zou je vragen, meestal. Nou, ik wil niet hebben, anders kan ik niet. Ja, de pres die gisteren is georganiseerd in de congreshal. Een tribute voor Borger. En we hebben verschillende sprekers gehad. Ik heb zelf ook daar een en ander gezegd. De jongere broer van Borger, meneer Hans, die heeft gesproken als ook zijn zus, dominee Breveld. En een optreden ook van Karel en Hans Breveld, als ook van dochter Aisha Enver, die was ook op het programma. En de meneer met de saxofoon, wat is zijn naam? Even ontgaan. Maar we moeten de organisatie natuurlijk feliciteren. Het was een succesvolle avond. Ik weet niet hoor hoe dat ver gegaan is op het plein. Want u weet, als toetje zou men dus One People afdraaien. De mensen hadden zich verzameld op het plein. Ik wil ook graag het interview met Henk van Vliet. Want jullie hebben een paar mensen gesproken. Dus de president en Henk van Vliet, graag. Me werde maas chinja. Ik heb ze dat vooraf niet gezegd, maar het schiet me te binnen. De overige dingen zijn op YouTube, de vraaggesprekken. Maar je weet, Henk van Vliet is geen is een zwaar kaliber. Dus ja, ik weet niet hoe het gegaan is op het plein. Want op een gegeven moment, ik kwam daar naar de studio. En het begon dan te regenen. En Lim FM staat niet te ver van het plein. Dus als het hier geregend heeft, misschien daar eventjes ook. Maar het was, ik heb tegen mijn verwachting in, waren toch al nogal wat belangstellenden op het plein, hoor, om te kijken naar One People. Maar goed, hopelijk is de zaak goed opgevangen. En heeft de regen dus niet gezorgd dat de mensen zich moesten terugtrekken. Maar al met al was het een mooie avond en ik ben blij dat men dit voor Suriname gedaan heeft. Ja, want Borger is in Nederland overleden, daar gecremeerd. En ik ben blij dat men toch wel aan de Surinamers heeft gedacht en iets heeft georganiseerd in ons land zelf. Zijn as wordt, ik denk, tegen deze tijd nog gestrooid in de Suriname rivier. En we zullen hem altijd blijven gedenken natuurlijk. Soms met een lach, soms met één traan. Ik wacht op de speech van de pres. En daarna hebben we nog dat interview met Henk van Vliet. In de meantime kan ik even nog het een en ander lezen. Even kijken wat ik nog in de meantime hier kan vinden op het scherm. Oh, Lim de regen was echt geen spelbreker, hoor. We hebben gewoon doorgekeken in de regen. Oké. Dat is nice. Dat is mooi om te lezen. Ja, die film is vertoond, hoor. Niet met een grote opkomst, maar het regende. Oké. Is weer iemand anders.

Jak sa tam sa choval. Paty. Výfot kritik. Ja do kritike s Paty ek begrepet. Maar we zijn wel tevreden over zijn performance, hoor, Paty, dus. Hier en daar nog het ene even bijschaven, voor de rest komt het wel goed. Iemand zegt hier... Once a policeman, always a policeman, delen van onze pers. Neem genoegen met het zoet gelul. Geen crisisvragen, geen doorvragen, en dat is simpel... omdat ze geen vooronderzoek doet. Persconferenties zijn jamoni momenten. Persconferenties zijn jamoni momenten. Als ik een mediabedrijf had, zou ik geen extra kosten maken door een ja-knikker te sturen naar persconferenties. En de KC praat nog steeds over justitie en politie. Alleen Manorat praat over justitie en veiligheid. Alleen Bosra veiligheid. Alleen Bosra Ramaloba gratis sani. Salons FVT,

0: câți plecat. Dat is mooi om te weten, dat de plooien even glad gestreken zijn. Geef de kassie geen prioriteit aan de Kees van Leisner. Hij zou zich eerder met de zaak moeten bezighouden dan buurtbezoeken. Die zijn nu zwaar ondergeschikt aan de rugmakende Kees. Korpschef, houdt u de eer aan uzelf als u gehinderd wordt. Iemand zegt hier, is niet waar, militair project heeft ook een lage waterdruk. Soms komt er geen water uit de kraan. Zo, dan moet ik even kijken waar de president, dat hebben ze maar niet gezegd. Ja, de president is op trek nummer 7. En meneer Van Vliet zal wel... Oh, hij is bezig met Van Vliet. Oké. Okay. Hoe lang was het?
1: Net hierna.
0: Nee, ik wil alles bijna op één. Dan ga ik even doorlezen. Okay. Graag wat sneller.

Mijn vraag, waarom wordt er geen grondig onderzoek gedaan in de zaak van de Mennonieten? Bijvoorbeeld de vorige minister van LVV, CBB, wat is dat, Oudbrug? CBB, GBB, al die instanties die belast waren met het in orde brengen van de stukken van de Mennonieten om in Suriname te kunnen afreizen. Men zegt dat het om 50 gezinnen gaat, maar gisteren zei meneer Blokland dat het om 7 gezinnen gaat die al in het land zijn, maar geen 50. Wat zijn de exacte cijfers precies? Limburg, de politie houdt niet van correctie, maar ze doen heel veel fout. Ga kijken waar er drugs wordt verkocht. Skodo schrijft in Jan Dopu. Mo film denji. De goede niet nagesproken. Jan Dopu. Clef. De operator van de graafmachine die de auto heeft geperst en begraven moet aan de tand gevoeld worden. En als een kanarie zingen, kapitale delicten is zelf een delict. Nou, maar ik denk dat ze sowieso die manier hebben gesproken, toch? Cassie, wij kijken uit naar u. Goedemiddag, Lim. Ik ben het 1000% eens met Gentle. Ik mis vanaf het begin van de fonds van het afgebrande voertuig. Enige actie over duikers die nog niet zijn ingezet. Het is wel treurig, maar als het onderzoek zo makkelijk was, waarom zijn er over de hele wereld zoveel onopgeloste verdwijningen en of onopgeloste moorden? Hoe gaat het met de verkeersdeskundigen van ons in Suriname? Zijn ze deskundig genoeg? Ik heb dit omdat op de kruising van de Valitsigastraat en van de Ringweg en de Charlesburgweg de kruisingen herzien moeten worden. Kom je in de voorsorteervak om rechtsaf te slaan, moet je eerst voorrang verlenen aan het rechtdoorgaand verkeer. Nadert jouw beurt om rechtsaf te gaan, springt het verkeerslicht intussen op rood. Je krijgt niet makkelijk de kans om rechtsaf te slaan. Nou, we zijn benieuwd om dat te zien. We gaan zometeen luisteren naar de president, zoals ik eerder zei, bij de herdenking van Borger. En gelijk daarna gaan we oeps.

0: Ja, gelijk daarna gaan we luisteren naar meneer Henk van Vliet, die dus gisteren ook aanwezig was bij de herdenkingsavond. Dit is wat de pers zei.
1: Nou, burgers hebben...
0: Oh nee, dus...
2: Vanavond staan we stil bij een man wiens naam onlosmakelijk verbonden is met de ziel van Suriname, in elk geval Suriname dat ik bewust gekend heb, Borger Breeveld. Als we aan Borger denken, denken we niet alleen aan een icoon uit onze cultuurgeschiedenis, maar aan iemand wiens hart klopte voor ons land. En wie hem gekend heeft, die weet dat echt zijn hart klopte voor dit land. Zijn hele leven en werk werden gedreven door één constante kracht, de onvoorwaardelijke liefde voor Suriname. Zijn publieke leven is bij hier, denk ik, bij alle mensen bekend. Want al vroeg in de jaren 70 werd hij bekend als acteur in de spraakmakende Surinaamse films als Kon Isibaka en zeker in de film One People. Met beide rollen vertolkte hij complexe, maar de harde realiteit van Suriname rond de onafhankelijkheid. Borger was een pionier in de ruimste zin van het woord. Waar anderen droomden, pakte hij zijn camera. Hij heeft zijn leven gewijd aan het internationaal op de kaart zetten van ons land. En legde daarmee een fundament. En hij deed het succesvol. Borger is in staat geweest Suriname in de moeilijke jaren van de juiste informatie te voorzien, waarbij hij de nodige risico's nam. We herinneren Borger vanavond als een toegankelijke, kritische persoon. Iemand die vakmanschap en perfectionisme waardeerde. Hij geloofde heilig in de kracht van goede communicatie en wist met zijn talent, creativiteit en woorden altijd de juiste snaar te raken. En hij was voor iedereen Borger, niet meneer Breeveld. Naast alles wat hij ondernam, maakte hij toch steeds weer tijd om jongeren in het vak op te leiden en te inspireren. We hebben het vanavond gehoord, hij heeft overgedragen. Hij prentte ons in dat Suriname het mooiste decor is dat je kan wensen. Een plek waar je alles kan neerzetten, zolang je er maar met hart en ziel voor inspant. Zelf heb ik Borger gekend. Als iemand bij wie ik ging zitten, hij had een enorme collectie natuurlijk van materiaal. Gesprekken gevoerd. En in feite zal Borger eigenlijk voor mij altijd vele gezichten hebben. Hij zal altijd die jonge man zijn uit One People. Hij zal ook de Borger zijn met wie ik gekeken heb naar materiaal en bezig geweest op spraken over de campagnes van de partij toen ik voor het eerst de politiek instapte. En zaken waardoor hij voor mij ook een hele speciale persoon is geweest. Namelijk iemand die in feite geweest is forever young. Hij heeft als jong man en op elke leeftijd daarna en tot in de laatste keren dat ik hem heb ontmoet, dat hij in zijn rolstoel zat en ik hem heb ontmoet en hij lachte op een manier die hetzelfde was als wat ik altijd heb gezien. We zijn mensen en hij zal zijn donkere dagen hebben gekend. Maar het is hem gelukt om tot in feite de laatste keren dat we hem hebben gezien, publiekelijk, die smile dwars door alles heen aan ons te laten zien. En dat is toch ook wel iets bijzonders, nog afgezien van wat we doen in ons leven. Want ik heb geleerd dat je van alles wilt doen. We We willen van alles bereiken en borgen zeker het ideale, waarvan een heleboel niet heeft zien uitkomen. Zoals wij alle die zo lang bezig zijn geweest in ons land. En ondanks dat en ondanks alles is de laatste keer dat ik hem heb gezien, was die smile. En daarom zeg ik, hij is erin geslaagd met alles wat hem in zijn leven is overkomen, die spark te houden. En dat is wat ik noem. Forever young. When the wind of change shift, that you have a strong foundation. En dat heeft Borger ons laten zien. In dat opzicht heeft hij me herinnerd in deze dagen aan iemand die ik ook heb moeten laten gaan. Maar Borger is op leeftijd gekomen. Hij heeft zijn kinderen groot zien worden. En hij heeft, zoals wij dat noemen, is oud geworden. En hij is niet oud geworden. En dat is iets heel speciaals voor mij geweest. Borger, namens Suriname bedank ik je voor je inspirerend werk, maar vooral voor de persoon die je was. Je doorzettingsvermogen, je geloof en je liefde voor het land. Bedankt voor wat je voor ons hebt achtergelaten. En ik kan maar één hoop uitspreken. Dat je mensen hebt geïnspireerd om je voorbeeld te volgen. Omdat uiteindelijk dat het is wat we nodig hebben. We zijn hier op aarde en we strijden onze strijd. Maar de dankbaarheid voor elke dag dat de zon opgaat en we weer met elkaar bezig kunnen zijn. Het volhouden van het werk. Het niet aflaten, niet veranderen. Niet afgeleiden. Dat is waarvan ik hoop dat je minstens de jongeren in deze samenleving daartoe inspireert om Suriname, wat we vandaag kennen, verder te brengen. Grand Tani, Wakaboom.
0: Was echt een, geloof me, ik vond het zo'n goede speech van president Simons gisteravond, die alle rust heel mooi gebracht. Heel mooi, dat was nice. Henk van Vliet, hebben de jongens van ons gesproken. Die was natuurlijk ook in de zaal. En hebben jullie nog andere mensen gesproken? Ik wil bijna doorgaan. Wie onder andere?
3: Brian Minslag, Captain Brown. Familie Breveld.
0: Oké, okay, Brian Minslag, Captain Brown, familie Breveld. U ziet ze allemaal dus in de YouTube-link. Is nog niet vandaag nog. Want dus later gaat u al de mensen zien in het verslag, het YouTube-verslag. Later vanavond. Henk van Vliet.
1: Nou, morgen zagen we hier in Suriname toen er nog zwart-wit televisie was. Hè? Met Marion Carillo op de televisie. En dat was altijd weer een happening. Samen met Hans, die we vandaag ook hebben gehoord. En dan kleden ze zich ook als artiesten. Want ze hielden van die liedjes van Harry Belafonte. Hè? Deo, Deo en dat soort liedjes. Bananen. Echte shows. Vanaf het begin, sinds Borger was perfectionist in hart en nieren. Later werd hij MC en is een van de eerste grote MC's van Suriname geweest. Ik heb hem nog gezien op het podium toen, want ze hadden shows in Thalia en Borger was de man die dat allemaal mocht presenteren. En het was de tijd van Oscar Harris, Max Nijman, beginperiode van die artiesten in Suriname. En misschien is het niet tot uitdrukking gekomen, maar Oscar Harris heeft ook heel wat aan hem te danken. Want ze deden mee in een show in Bellevue en dat zou eerste optreden zijn van Oscar Harris live met groot publiek. Max Nijman had gezongen, applaus Max Nijman, geweldig. En Borger en Oscar moesten optreden. Oscar zegt, Mino Goma, Mino Massing, zo boem, ging hij weg, is Bogger achter hem aangegaan in de Keizerstraat vanuit Bellevue gelopen, heeft hem gesleept naar het podium om toch nog op te treden die dag. En ja, en vanaf dat moment, vanaf die eerste grote show van Oscar, is zijn naam natuurlijk blijvend gebleven in de Surinaamse showbiz. Een ander ding van Bogger wat ik me ga herinneren, maar niet als zanger. Vandaag is er zoveel over hem gezet hier, maar het is gezegd door Enver, het kon hem niet schelen wie je was of wat je deed. Mighty Sparrow, en iedereen die kijkt weet waarover ik nu ga praten, was in Suriname de allerlaatste keer dat de Mighty Sparrow in Suriname was, was in de Anthony Nesty Sporthal. Uitverkocht, want Mighty Sparrow was met zijn eigen band gekomen. En als Mighty Sparrow met zijn eigen band optreedt en al de geweldige songs van hem presenteert, dan blijf je enkele Surinamer thuis. En alle Calypsonians waren ook in Anthony Nesty Sporthal. Nou, Sparrow komt op het podium en begon te zingen. En Bogger keek naar mij. Hij was regisseur. Ik was presentator. Voor ledigheidshalve moet ik dat erbij vertellen. En het ging helemaal niet goed. Het bleek dat Sparrow volgens mij te diep in het glaasje had gekeken. Of in elk geval, hij vergat zijn teksten, zong niet op maat. Bogger keek naar me. En hé, Henk, zo. Tweede lied, exact hetzelfde. Derde lied zegt Bogger tegen mij als presentator, Henk, ga nu en haal hem van het podium, we gaan hem beschermen. Want ook het publiek merkte van, hé, something is wrong with Mighty Sparrow. Dus Bogger als regisseur geeft mij de opdracht om die grote Mighty Sparrow, de Calypso King all over the world, van het podium te gaan halen, alleen om hem te beschermen ook. En dat vond ik geweldig van Bogger. En inderdaad, de band was er van Mighty Sparrow, die heeft nog wat gespeeld, lekker Calypso. En ook Brian Bijlhout was er, die had zijn backing tracks en die heeft toen een voortreffelijke show neergezet, waardoor het publiek toch nog heeft genoten van zo'n avond. Maar dat geeft aan hoe goed Bogger is. Ik had het niet gedurfd om als MC Mighty Sparrow van het podium te halen, maar hey Hengo, Porama. Die man gaat zijn eigen graf graven daar op het podium. Porama. Ja. En ik heb het toen gedaan.
4: Ja, daar zal je altijd bij blijven. En weet je, ik vroeg daarnet aan, als ik het goed heb, meneer Munslag, wat is de grootste verdienste van Bogger?
1: Nou, grootste verdienste, de discipline. Als je met Bogger werkte, was het 100% discipline. Zo zijn we de avond hier begonnen. De conferencier Clifton Bram zegt, wij moeten om tijd beginnen, want dat is Bogger. Altijd serieus en denk nooit dat je het voor elkaar had. Heeft het ook verteld vandaag, er is ook dat uitdrukking gekomen van, hij stuurt je naar huis. Van, hé, we werken niet meer eraan mee, het is niet goed. Dan gaat de productie niet door. Het was Bogger. Hij wist precies hoe het moest, maar, laten we ook eerlijk zijn, hij was erin geschoold. Dus het is niet van praktijk alleen wat hem groot heeft gemaakt. De liefde voor het vak heeft hem laten studeren. Dus Bogger wist waarover hij sprak en wat hij deed. En vandaag is ook tot uitdrukking gekomen dat hij dat heeft overgebracht aan de collega's waarmee hij al die tijd heeft samengewerkt.
4: Nee, goed, heer Van Vliet. Ik denk dat we het hierop kunnen houden. Ik denk en ik weet dat er nog heel veel over Bogger valt te vertellen. Maar ik denk dat we dan eigenlijk een speciale dag moeten uittrekken om dat alles aan de kijkers en de luisteraars voor te houden.
1: Absoluut, want ik heb Bogger tijdens mijn showbiz carrière zo vaak ontmoet, zo vaak meegewerkt. Ik heb hem zelfs mogen aankondigen bij speciale gelegenheden. En nee, het was een mooie band, een fijne band. En I'll keep it forever in my heart.
0: Nice, Henk van Vliet, geweldig. We hebben andere mensen gesproken nogmaals. De dochters, Clifton Bram, Henk van Vliet. Brian Munslag en zo. Dit alles te zien in de YouTube-link. Straks, later bedoel ik, op YouTube natuurlijk. Hi boy, Vastroom, Stroombegwee even. We gaan er niet uit. Het is bijna 5:30 nog niet. 5:45. Dat was Bagad Natori. Thanks for listening. Bedankt iedereen allemaal. Alle mensen die hebben meegewerkt. Alle mensen van wie interviews hebben afgenomen. Het team hier. De adverteerders. De kijkers. De luisteraars. Everyone. Ook mevrouw Silas die dus gekomen is. Ik ga er snel uit. En we spreken elkaar. Met Gods wil morgen. Thanks, lobby, respectie. Let goed op jezelf. En we doen dat weer morgen. Abong. Thanks for being here.

0: 91.7.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.

Ik haast me om meteen te zeggen een hele, maar dan ook een hele goedenavond. De klok tikt aan. 14 minuten voor de klok van 7 uur. Dat wil zeggen, we kruipen al nu al richting de klok van 7:15. Hele goedenavond nogmaals. Mijn naam is Robert. Dat is het nog steeds. En wederom vandaag op deze mooie, wat is het? Dinsdag 25 augustus. Ik moest even afkijken, even spieken. Deze dinsdag 25 augustus zit ik hier weer in de studio als te zijnde jouw favoriete radio host. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop dat je goed voelt. Ik hoop dat je lekker in je vel zit. Het is eindelijk weer dinsdag. Het weekend hebben we achter de rug. En we mogen weer knallen hier in de studio. Dat gaan we doen tot aan de klok van 9 uur vanavond. Wat zijn de ingrediënten die ik heb meegenomen? Je kent het, oude pokoes, nieuwe pokoes, bekende, onbekende. Dat helemaal lekker bij elkaar gefrommeld tot een stevige moxalesi. En die presenteer ik terug aan jou. Ik heb nog echt geen flauw idee welk onderwerpen vanavond gaan belichten tussen de pokoes door. Ik heb echt oprecht nog geen idee. De inspiratie zal wel komen terwijl weer Bosdin pokoe. Dus no worries, komt helemaal goed. Uiteraard hebben we vanavond ook dan nog eens een keer om 10 uur op het menu staan. Uiteraard bloot met niemand anders dan Load the Man himself. Zodra ik het onderwerp doorgespeeld heb gekregen, laat ik het jou ook weten. Zodat ook jij mentaal misschien vooral je helemaal kan voorbereiden op wat voor brandend onderwerp hij nou weer eens een keer meeneemt. Maar goed, bloot met Load, dat is Tori voor later. Ik denk dat we de intro gewoon lekker kort kunnen houden. Het is dinsdag, de week is net begonnen. We hebben die energie nodig en we gaan gewoon direct de aanval kiezen. Blijf afgestemd, je bent het nu al, blijf het ook vooral. Lim FM 91.7, mijn naam is Robert en tot de klok van 9 uur ga dat feestje hier bossen. Let's go and take it away, hier op Lim.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable.
2: Number one.
3: Number one.

Goed, ik denk dat we wel lekker zitten met de energie. Het is inmiddels 7:09. Ik kwam deze oude gauwe tegen en ik ben even benieuwd hoe klinkt die. En ik ben ook heel benieuwd, ken je deze pokoe? En geef gewoon eerlijk toe, als je hem niet kent, ken je hem niet. Maar als je hem wel kent, let me know.

Hey, weet je dat ik op de een of andere manier, ik weet, die herinnering piept in mijn oor, man. Op de een of andere manier ben ik gewoon nu pas fan geworden van dit nummer. Ik vind hem lekker klinken, ik vind die flow gewoon nice. De inhoud is goed, dus ja, blij mee. Ik heb 2 pokoes voor je onder de knop. Het is, even kijken, 7:58. Ik heb onder de knop zitten een pokoe van UB40 en ik heb die ene van Bahaman, Who Let The Dogs Out. En het zijn 2 topnummers, daar niet van. Maar bij Who Let The Dogs Out van Bahaman heb ik het de vorige keer eigenlijk al gezegd. Als je dacht dat het nummer echt over honden ging, dan heb je het glad mis. Als je dacht dat het nummer van UB40, Rat In The Kitchen, echt over een rat ging of over muizen of over Awariskande, dan heb je het nog gladder mis. Dus even een korte uitleg erachter, zodat je er extra 2.0 naar kunt luisteren. We gaan eerst beginnen met Rat In The Kitchen, UB40. Een topnummer, ik durf hem bijna een klassieker te noemen. Maar dat nummer gaat helemaal niet over een rat. Of misschien gaat hij wel over een rat, maar dan gaat hij over een figuurlijke rat. Het nummer gaat over slechte energie, slechte connecties om je heen. Eigenlijk van die foute typetjes, die foute mensen, die foute energie die je liever niet om je heen wil hebben. En dat is die rat in de keuken. Dus wanneer je er nu naar gaat luisteren, luister 2.5.0. Dan Who Let The Dogs Out. Ik heb dat vorige keer al gezegd. Het nummer gaat niet letterlijk over honden. En let vooral op in het begin. Luister goed in het begin. Wanneer dat nummer start. Hij noemt een aantal namen. Het nummer gaat over vrouwen die in een club zijn. En die hebben de time of their life. Het is gezellig. Superleuk. Zijn ze aan het chillen. Een drankje aan het doen. Een dansje aan het doen. Ze hebben het naar hun zin. Totdat op een bepaald moment in de club, daar die avond, een beetje ontspoort. Want waarom ontspoort het? Van die irritante mannen, die slaan hun slag en die beginnen een heleboel vervelende dingen te doen naar die vrouwen toe. En dat is het moment dat die vrouwen zeggen, Who let the dogs out? Ja toch? Hoe wordt een foute man omschreven volgens de vrouw? Dat is een hond. Dus hoe wordt een foute persoon die in je buurt maar zit te hangen en die van die rare, vervelende energie heeft om zich heen. Hoe wordt die genoemd? Een rat. Dus ik zeg, geniet van beide pokoes. En nu ken je de boodschap erachter. There's a rat in the kitchen and who let the dogs out? Go away.

die pokoe stopt gewoon zo abrupt. Hoe dan? We pakken even een andere afslag. Vlak voor 7:45 gaan we helemaal linksaf. Even die Latin vibe op pompen, man. Go with.

Nano.

Nee toch, hoezo? Ik moet die pokoe nog even aankondigen. Nee. Maar ik dacht even, het is bijna 8 uur. We kruipen nu al richting 8 uur. En weet je wat ik heel erg vind? Eigenlijk vind ik het niet erg, want het is al lang gecorrigeerd. Al lang en breed. À la minuut is het gecorrigeerd. Maar niemand heeft me een seintje gegeven. En niemand, dat klopt niet. Want ik zeg net, het is al lang gecorrigeerd. À la minuut, gewoon per direct. Dus even dat je het weet, ik heb je hulp niet meer nodig. Maar niemand anders heeft me erop gewezen van Robert in je intro. Praat je leuk over bloot met lood om 10 uur. Maar het is vandaag dinsdag, dus over wat voor bloot met lood heb je het? Oh. Laten we de energie nog eens een keer erin gooien, man. Want anders ga ik je nog eens een keer vertellen dat bloot met lood om 10 uur begint. En dat is niet zo, want het is dinsdag.

We zijn nog lang niet klaar, man. We zijn nog lang niet klaar. 8:01. Nog een dik uur op de klok. En we houden deze lijn even vast.

0: wil ik me net even afvroegen. Hè? Die uitspraak, blaffende honden bijten niet. Waar zal dat vandaan gekomen zijn? Blaffende honden bijten niet. Ik weet het niet hoor, maar... Als die hond begint te blaffen... Trouwens, ik hou van honden. Ik zeg altijd... Een hond gaat mij nooit bijten. Aneer bestang. Ik hou van honden. Ik speel altijd met honden. Ik heb honden altijd lief. Nooit in mijn liefde, want Daguna bit me. En ik loop al 42 lentes rond op deze aardbol. Want Dagu, no come bit me. Ik denk het niet. Als hij nou blaft of niet, kan me geen worst wezen.
1: Oscar!

Kijk, ik vind het wel zo eerlijk, hè. Als je die, danshaaltory bost terug naar de old school, wees dan zo consequent en doe het ook met die R&B vibes. Dus, bij deze, 10 minuten voor 8:30, hier op Lim FM 91.7, met Robert achter het paneel.

Stel dat je nu gewoon zou moeten raden, hè. Welk nummer is het volgende? Gewoon als je deze lijn vasthoudt. Ik wil even vertellen. Is even de laatste in deze lijn. En dan gaan we weer de andere kant op. En nu niet naar links. Maar we gaan naar rechts. Coach Arewaka hier op Lim FM 91.7. Let's go!

zeggen dat ik wel echt heerlijk kan genieten van een beetje die oude R&B songs. Weet je waar ook jij van kan genieten? Check deze, check. Kom. Kom even, check deze. En dat doen we hierna, die ene van Whitney.

Oké. We zijn nu echt een beetje klaar met deze vibe, toch? Beetje 80s, 90s gehad. Het is wel een beetje goed zo, denk ik. Mooi niet. We doen er nog eentje. Ga weg.